0: Kolven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot

die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt.

Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de achtste finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven.

De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden.

was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 7.

0: was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. 150 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was...
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

hardest day.

Dit is Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van

Een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

0: Studio Alphen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
0: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. Welkom bij De Winter Draait Door. En je hoorde net Olivia Rodrigo met Stupid Song. Ja, het is maar net wat ze stupid vindt. Voorlopig staat ze wel in de top 40. Dus zo gek is het allemaal niet. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er maar liefst, dan moet ik even kijken, 7. Ja, zo zijn er weer een heleboel. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij en zo rond, nou ja, meestal is dat ongeveer 8:50... krijg je alvast een voorproefje op het tweede uur. Want daarin gaan we het megajaar 1994 behandelen. En ik heb een heerlijk voorproefje bij me, dat momenteel ook een beetje... Althans, de zangeres, laat ik het zo zeggen, is weer een beetje in het nieuws gekomen. En straks hoor je wie ik bedoel. We gaan lekker snel verder met de show. Onderweg Hugo en Salto met Jamaican, oftewel Bam Bam. Daarvoor Flair met dat hele mooie nummer Door het Oog van de Nacht. Maar hier is eerst Benson Boone met zijn nieuwe single The Time of My Life.

0: gaan snel door met de show, want ik heb een heleboel platen bij me. En anders kom ik er straks in tijdnood. Onderweg de nieuwe single van Los Frequenties en die heet Live It All. Daarvoor de nieuwe nummer 1. Ja, ja, ja, we hebben weer een nieuwe nummer 1 in Nederland. Shakira samen met Burna Boy. Ja, het kon ook niet anders natuurlijk met die WK. De plaat heet Die Die. Maar hier is eerst de nieuwe single van Fons Vuring en die heet Feesie.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

Ja, ik heb het al vaker gezegd, ik heb helemaal niks met voetballen. Echt helemaal niks. Maar het is toch wel frappant dat Nederland er weer uit ligt door penalties. En af en toe dan worden er penalties genomen, dan denk ik van... Nou, kom op zich. Je kan toch wel gewoon op het doel schieten? En dan wordt er gewoon naast geschoten. Ik snap het echt niet. En ik hoor niet tot die 18 miljoen bondscoaches. Nee, helemaal niet. Laat Ronald Koeman het lekker allemaal zelf uitzoeken. Maar ik heb ze echt zoiets van, nee, dit is schandalig. En de hele wereld had het erover, hè. Hoe kon die dit doen? Ja, ik weet het allemaal niet. Zij hebben er allemaal meer verstand van dan ik. Wij gaan maar snel door met muziek. Onderweg de nieuwe van Somber. En die heet My Body Isn't Ready. Daarvoor de N11 toptoplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En deze week is dat Bebe Rexha. Samen met Faithless. En de plaat heet New Religion. Maar hier is eerst Rutger van Barneveld. Ja, die man is blij. Eindelijk staat hij in de top 40. Hier is hij met zwoele zomernachten.

0: Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

Pakt mij. En dat was de nieuwe single van Mart Hoogkamer, samen met Rousseau. En de plaat heet Pakt mij. Nou, weet je wat mij pakt momenteel? Een lekker koud glas water. Dat pakt mij momenteel. Potverdorie. Het is wel niet meer zo warm buiten. Maar het is nog wel vreselijk benauwd. Ik weet niet of waar we nou beter mee af zijn. Met die hele hitte. Of met dit. Dat het af en toe regent en af en toe onweert. En dat het toch wel vreselijk benauwd is buiten. Maar dat maakt verder niet uit. Straks, dat is over ongeveer 20 minuten. Dan hebben we het tweede uur van de winterdraai door. En daarin het megajaar 1994. En dat is een hitjaar. Ja, daar zijn mooie hits uitgekomen. En ik heb nu alvast een voorproefje. Ik zei het al. De vrouw is momenteel ook helemaal in het nieuws. Ik heb het over Madonna. Want zij zou een biografiefilm gaan maken. En die heeft ze op het laatste moment ingetrokken. Ze zei van, ik ga toch maar niet doen. Terwijl er gewoon een of andere filmproducent miljoenen ingedouwd had. En die kan waarschijnlijk fluiten naar zijn centjes. Hier is ze. Uit 1994. Madonna met Secrets.

niet een secret is, is dat we straks in 2 uur dus een heleboel platen hebben uit 1994. Ja, Madonna kan wel zeggen, zei got a secret. Nou, even niet dus. We gaan maar snel door. Onderweg, ja, ja. Shanna Spiro met Material Lover. Daarvoor de tip van mij, dat is de nieuwe single van Roxy Dekker. En die heet Superstar. Maar hier is eerst Bruno Mars met On My Soul.

nog een paar platen voor je klaar liggen. En dan gaan we naar het nieuws, het lokale nieuws. En dan het tweede uur van De Winter Draait Door. Ja, ja, het jaar 1994 hoor je dan. Onderweg Robert van Hemert met Zand.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij...
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu...
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Zo, welkom in het tweede uur van de Winter Draait Door. Ja, dit uur dus alleen maar platen uit 1994. En je hoorde net Take That met Babe. En Take That, ja, je weet het, de vriendjes van Robbie Williams. Hij deed er zelf ook in mee natuurlijk. Ja, dit uur dus alleen maar platen uit 1994. En ik zei het in het vorige uur al, er waren best vette hits bij hoor. Ja, was een goed hitjaar. Nou ja, we gaan maar snel beginnen. Of als beginnen, we zijn al begonnen. We gaan maar snel door, want ik heb er een heleboel bij.

Nou, het was van de week ook trouble in Huizen de Winter. Ongelooflijk, er zat een sok in de afvoerpijp van de wasmachine. Ja, misschien herken je het. Ja, ongetwijfeld. En ik zei altijd al tegen mijn vrouw, neem nou zo'n netje, doe je daar die sokken in, want dan kunnen ze ook niet ergens in verdwijnen. Nee, gewoon zo in je wasmachine gooien, want waarom zou je het doen? Nou ja, hierom dus. Ik met een dingetje, met zo'n, zo'n ijzer... Gewoon een ijzeren soort buigveer. En dan kon je indrukken, dan kwam er een grijpertje uit. Die sok proberen te pakken en dat lukte niet. Ik denk, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Uiteindelijk, de goede tip. Ja, YouTube, you're my best friend. De onderkant kon eraf en dan kon je hem kantelen, de wasmachine. En dan kon je zo bij die afvoerpijp, die kon je losmaken en dan kon je er zo bij. Oh, wat een ellende was dat. Ja, nee, daar moet je toch niet aan denken dat je wasmachine stuk is. Vroeger deden ze natuurlijk allemaal al met gewoon warm water, sop en een plankie. Maar ja, die tijd hebben we ver achter ons. Nou ja, dat was dus de trouble bij de familie De Winter. Wij gaan snel door met de muziek. Onderweg Magic Affair met In the Middle of the Night. Ja, lekker dance-achtig. Daarvoor Wickfield met Saturday Night. Vanavond dus. Maar hier is eerst Yuzu Ndour met Nene Cherry. En als je goed luistert, dan heeft hij het over Ronald Koeman. Ja, hij zingt Koeman Goal. Hier is 7 Seconds.

Ja, 1994 was ook wel een beetje het jaar van de dance. Dat hoorde je natuurlijk wel. Wij gaan snel door. Onderweg Gloria Estefan met Turn the Beat Around. Daarvoor De Dijk met Als ze er niet is. Maar hier is eerst de Hermes House Band met I Will Survive.

zo'n beetje de periode dat Gloria Estefan dacht van... ik heb die Miami Sound Machine helemaal niet meer nodig. Ik ga lekker solo. Ik vond dit nou niet zo'n heel sterk nummer, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ze is daarna wel gewoon verder gegaan. Dus het heeft daar geen windeieren gelegd, om maar zo te zeggen. We gaan er weer even lekker drie doen. Onderweg Meatloaf. En hij doet alles voor de liefde, maar niet dat. Oftewel, I do anything for love, but I won't do that. Daarvoor Janet Jackson met Again. Maar hier is eerst Jesse van Joshua Kenningson.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Aan alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de hoek, daar breng ik menig uurtje zoek met bingo. Een vaste plaatsje heb ik daar, een kruk op het hoekje van de bar. Om 8 uur gaat het spel van start, de prijzen liggen op het biljart.

0: chocotaart. Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor...
1: Bingo!
0: Nee, hè? Zelfde vent weer van daarnet. Nou vindt hij weer een autopet. Twee nieuwe kaarten, nieuwe ronde. Maar geld vliegt weg, het is eigenlijk zonde. Alhoewel, je kan ze keren als je het maar blijft proberen.
1: Bingo!
0: Alweer diezelfde vent. Wanneer ben ik nou eens wat? Ik ben nu haast niet meer te houden. Straks ga ik die

0: van de wijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Gelijk in rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan?

0: Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek, ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee, ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?

0: met Koos.
1: Aha.
0: Hadi Jaap, hoe gaat het nou?
1: Aha.
0: Het is toch gezellig op dit feest. Ben jij nog naar de Stones geweest? Die whisky smaakt naar kalme thee. Ben jij naar Truus of Desiree? Ik vind jou tof, hoe vind je?

val sinaas ga ik niet uit mijn bol. Probeer nou, dit is voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: muziek natuurlijk van de band zonder naam, BZN, Mon Amour, prachtig. En daarvoor hoorde je de Haagse Bob Barbecue met Willie Woodby en Agathe en bla bla bla bla. En natuurlijk een Spaans nummer, Randy Fisher met Fandango, The Crazy Bull. Wij gaan door met Chris Isaac, Blue Hotel.
1: Jukebox, power, music power.
2: Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.

En daarvoor een beetje de verkoeling van de oceaan. Biscaya hoorde je, oftewel James Last met Biscaya. En daarvoor natuurlijk Henk Elsing met een hele oude plaat uit de 60e jaren. Aan de Middellandse Zee. Ik kwam hem tegen en denk, nou, dat is misschien wel eens een keer een toepasselijk plaatje om in het programma Jukebox van de zaterdagmorgen te programmeren. Zometeen voor je klaarstaan. Prachtige platen van onder andere Pussycat. Ik heb ook nog de praatpalen met het naaktstrand van Ome Shaki. Maar we gaan eerst luisteren naar een stukje rock'n'roll. Hier is Krijveld met Mona Lisa. MUZIEK

De Rolling Stones en Painted Black. Nou, het is hier Painted Red. Kun je wel stellen. Wat dat die warmte betreft, namen jullie ook natuurlijk. Ik kijk op mijn klokje en ik zie dat ik er nog eentje kan draaien. En dan zie ik je zo meteen terug aan de andere kant van de klok van 11 uur. Een lekker stukje Rossa Nova. Hier is Margarita. MUZIEK

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60, 70 en 80. Jukebox Studio Alphen

Back in Japan hoorde je van Alphaville. En we begonnen natuurlijk met Lennon Miles en Black Velvet. Zometeen voor je klaarstaan muziek van de Dijk. Ook vet, Domino komt nog voorbij. Maar eerst gaan we luisteren naar een oudje van Anita Meijer. Blame It On Love.

dat was in ieder geval muziek van Fleetwood Mac, Big Love. Zometeen muziek van Kim Carnes. Ook Imca Marina komt nog voorbij. Maar eerst gaan we naar Barcelona met Freddie Mercury en Montserrat Cabella.

Beautiful Breaks His Own Heart. Muziek van Mighty Sparrow en Byron Lee. En daarvoor natuurlijk Michael Jackson met Billie Jean en Kim Carnes met Better Days Eyes. Zometeen voor je klaarstaan Roy Orbison, Robin Gibb en Ricky Martin. Maar eerst Pink Floyd, Money.

0: Only the Lonely. Ik heb het net al aangekondigd, maar het is bijna de laatste plaat voor vandaag. Volgende week neem ik er weer een stuk of 30 voor je mee, maar dan vanuit de studio in Nederland. En dan gaan we weer eens even kijken in je wekelijkse portie. Golden Oldies en Classicers. Tot slot vandaag een opname van Robin Kip. Oh, wat is die mooi. Fijn weekend, hè? Hoi.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten.

0: Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Hollandse hits.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
1: Hollandse hits.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
10: Sportlokaal.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
11: Goedemiddag. Terwijl de Tour de France vandaag begint, is een ander groot sportevenement al 6 dagen onderweg. Dan hebben we het natuurlijk over Wimbledon. Dinsdag beginnen daar ook de rolstoeltennissers aan hun toernooi. Lizzie de Geve uit Alphen komt in actie op het heilige gras. In aanloop naar dit toernooi spraken we uitgebreid met het tennistalent over haar goede resultaten van dit seizoen en wat ze verwacht van Wimbledon. En Jessica Zeevaart keert terug als trainer bij Tempo 1. Straks hoor je waarom ze dit keer ja heeft gezegd tegen de klus bij de korfbalclub. Verder aandacht voor het WK voetbal en honkbal. Sportlokaal is er tot 4 uur.

0: Het nieuwe liedje van Somber, My Body Isn't Ready. Na de zomer staat een oude bekende voor de groep van Tempo 1. Jessica Zeevaart keert terug als trainer. Het is de derde keer dat ze vanaf het begin van het seizoen trainer is van het eerste team van de Alphense Korfbalclub. In de uitzending van vorige week legde ze uit waarom ze dit keer ja heeft gezegd.
1: Ja, Jelle belde mij, Jelle Steenbeek. En het is leuk, hè, want de jongens die ik getraind heb en de meiden, die zitten nu allemaal een beetje in het bestuur en de technische commissie bij Tempo. Dus ze hadden mij al een beetje gepolst. Dus ik kon er al even over nadenken. Maar vervolgens een klein beetje gaan kijken ook. Van wat speelt er nu in de huidige selectie? Wat speelt er in de onder 19? En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel gewoon weer leuk om met het eerste aan de slag te gaan. Het is een hele jonge groep die er volgend jaar komt te staan. Niemand meer die ik zelf getraind of gecoacht heb. Vind ik ook wel belangrijk. Dus ik dacht van ja, we gaan dat gewoon weer doen. Het is gewoon weer fijn om bij Tempo te zijn. En leuk. Ik heb er ook gewoon echt weer zin in.
2: Ja, we hadden voor de uitzending eventjes een kort gesprekje al. En je begon helemaal te stralen als je over Tempo begint.
1: Ja, Tempo is gewoon wel een beetje mijn club geworden. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Dordrecht. Maar vanaf het moment dat ik naar Alphen ben verhuisd, zit ik eigenlijk wel bij Tempo. Is het niet dat ik dus drie keer het eerste heb getraind en gecoacht. En twee keer de C1 en nu eigenlijk de onder 15. En anders ben ik er wel aan de kant te vinden. Er gaat geen seizoen voorbij dat ik niet bij Tempo aanwezig ben. Het is een fijne club. Heel erg familiair, maar ook gewoon heel erg betrokken iedereen. Dus het is goed om daar weer lekker aan de slag te zijn.
2: Begin dit jaar was nog niet helemaal duidelijk wie jou gaan ondersteunen op de bank. Is daar inmiddels al meer over bekend?
1: Ja, gelukkig wel. Ik heb de afgelopen jaren bij zowel SDO als bij Nieuwekerk samengewerkt met Serge van der Hoorn. Na een aantal gesprekken hebben ze ook geregeld dat Serge ook bij Tempo volgend seizoen naast mij komt te staan. Daar ben ik heel erg blij mee. Hij is erg ondersteunend, tactisch ook sterk in de analyse. Dus daar kan hij ons ook heel goed in helpen. Dus ik ben blij dat hij er weer bij is volgend seizoen. En de trainers voor het tweede zijn sinds vorige week rond. En eigenlijk zouden de trainers van het tweede stoppen. Maar na een lange, lange zoektocht zijn ze toch uiteindelijk weer bij Edo Kuiper en bij Marleen van der Sar terechtgekomen. En gelukkig gaan zij volgend jaar weer tweede coach en trainen.
2: Is het belangrijk dat je het ook goed met hun kan vinden als trainer van Tempo 1? Want je krijgt denk ik ook wel veel met elkaar te maken, hè?
1: Ja, zeker weten. Vind ik wel. Ik vind de communicatie en de omgang met de trainers van het tweede en eigenlijk met de hele staf is enorm belangrijk. Want ik vind sowieso communicatie is heel erg belangrijk en duidelijkheid voor de trainers, maar ook voor de spelers. En op het moment dat er geen goede relatie is tussen de trainers onderling, ja, dan merkt de groep dat direct. En dat vind ik geen goed uitgangspunt.
2: Tempo heeft in de zaal tijdens het seizoen 2019-2020 gespeeld in de Korfbal League. Dat is de eredivisie van het korfbal, om het maar even zo te noemen. Een historische prestatie. Daarna is het team een aantal keer gedegradeerd en speelt het nu in de overgangsklasse. Dat is het vierde niveau in Nederland. Wat is op dit moment de staat van de vereniging?
1: Ja, de vereniging zelf staat er goed bij. Het is een grote club. We hebben een hoop jeugd. We hebben een hoop seniorenteams. Het complex is prachtig. Daar ligt het allemaal niet aan. De afgelopen jaren is er heel erg. Was de club best wel afhankelijk in het eerste van een aantal spelers. Die ook lang in het eerste hebben gezeten. En op het moment dat zo'n groep er dan mee stopt, ja, dan heeft het even tijd nodig om weer opnieuw te gaan opbouwen. Spelers staan er niet gelijk. Zeker niet als de spelers die vertrekken eigenlijk ook een beetje de steunpilaren waren. Dus het team is inderdaad een aantal keren gedegradeerd. Je zei het zelf al, afgelopen seizoen net niet gepromoveerd. Ik vind de overgangsklasse voor Tempo, voor zo'n mooie en grote club, vind ik het eigenlijk een niveautje te laag. Het is aan mij en aan de groep om te gaan laten zien dat we daar volgend jaar weer uit gaan komen.
2: Ja, op onderling resultaat haalden jullie het net niet dit jaar, die promotie. Jij was afgelopen seizoen ook betrokken bij Tempo. Je trainde de jeugd. Heb je het seizoen van het eerste wel vanaf de zijlijn meegekeken?
1: Ja, ik heb het meegekeken. Ik heb ook een aantal wedstrijden commentaar gegeven voor de livestream. Dus die wedstrijden heb ik sowieso gekeken. En ik heb ook veel wedstrijden niet gezien, hoor. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar zeker het laatste deel van het zaalseizoen heb ik uiteraard actief gevolgd. Ja, natuurlijk super jammer dat je in een wedstrijd tegen VO, dat je eigenlijk alles weer in eigen hand hebt, het laat liggen. Ik denk ook niet dat dat nodig was geweest tegen een ploeg als VO. Met alle respect, hè, dat was niet je concurrent. Maar dat is ook een beetje, denk ik, de grilligheid geweest van de jonge groep.

0: En daarna komt de rest vanzelf. Maar dat is wel echt een belangrijke factor, dat we daaraan gaan werken met elkaar.
1: Korfbal kan soms ook best wel fysiek zijn. Hoe is het daarmee gesteld?
0: Ja, korfbal is zeker fysiek. Ik denk ook veel fysieker geworden de afgelopen jaren. En heel eerlijk, je ziet dat ook, hè, aan het type speler. Je ziet vaak, ook in de Korfbal League, in de Korfbal League 2... je ziet vooral grote fysieke spelers. Als je een kleine speler bent, dan moet je als schotpercentage wel dermate goed zijn. Wil je echt in aanmerking komen op het hoogste niveau te spelen? En daar hebben we er een paar van, hè, in Nederland, absoluut. Die er met kop en schouders bovenuit steken. Maar verder is korfbal zeker fysiek geworden. Je ziet het aan de rebound-duels. Het verdedigen gaat strakker, het gaat harder. Ik hou daar persoonlijk wel van. Het mag voor mij echt wel een beetje fysiek zijn. Dat maakt het ook interessant. Ook voor mensen die niet direct met korfbal betrokken zijn. En ik heb denk ik ook wel het geluk dat we volgend jaar in de selectie ook wel een stevig aantal fysieke spelers hebben. Dat kan altijd een heel groot voordeel zijn.
1: Ben je verder tevreden over de selectie van volgend seizoen?
0: Ja, dat is natuurlijk nog afwachten. Ik denk, we raken een aantal keyplayers van Tempo 1 raken we kwijt. Mats Koersma was toch je topscorer bij de mannen. Anne Otte die gaat stoppen, die we echt wel enorm gaan missen. Ook een hele fysieke speelster die gewoon altijd op het juiste moment op de juiste plek staat. En dat is ook een enorme kwaliteit in korfbal. En Kelly van de Ende is in halverwege het veldseizoen heeft zij een lelijke knieblessure opgelopen. Kelly is volgens mij de topscorer aan je dameskant. Dus je raakt twee topscorers kwijt. Dat moeten we opvangen. Nou ben ik er wel altijd heel makkelijk in. Als er eentje wegvalt, dan staat er altijd een ander op. En wij zullen het volgend seizoen heel erg van het collectief moeten hebben. Hele jonge groep, maar dat geeft ook wel weer kansen en mogelijkheden.
1: Komen er dan ook spelers van buiten Tempo? Of moeten ze ook vanuit de jeugd dan doorgaan groeien? Hoe gaat dat een beetje?
0: Beide. We hebben dit jaar twee spelers van buiten. Een heer van Nieuwekerk en een dame van Meervogels. Een lange, fysiek sterke jongen. Ik ben er heel erg blij mee. En een aanvallende dame. Dus dat kunnen hele mooie opvullingen zijn. Maar er komen ook wat spelers uit de jeugd over. Waar ik ook best wel verwachtingen van heb. Maar voor spelers die uit de jeugd komen is een eerste seizoen altijd heel lastig. En ik vind daar mag je ook niet van verwachten dat zij een heel seizoen heel steady gaan presteren. Dus daar zijn wij voor, de staf, maar ook de wat ervarende spelers, om dat op te gaan vangen. En om de jeugd te gaan ondersteunen.
1: Ja, je ziet dat vaker dan bij jonge spelers. Het kan echt een paar weken een hele grote piek zijn. En dan ook even een paar weken weer wat minder. Ja, dan moet je denk ik als trainer ook wel mee om kunnen gaan.
0: Ja. Ja, je moet van tevoren gewoon rekening mee houden. En ik denk in een eerste seizoen zijn ze nog relatief onbekend. Dus dan maakt dat ze nog enigszins makkelijk. Maar zeker een tweede seizoen is altijd best wel pittig voor de jeugd die overkomt. Maar ik heb wel vertrouwen in de mensen die overkomen. Er zit veel talent in. En nu is het inderdaad zaak dat ze steady gaan korfballen.
1: Het doel is helder. Promotie naar de hoofdklasse. Is het een mislukt seizoen als dat niet lukt?
0: Ja, vind ik heel lastig te zeggen. Ik vind ook dat wij moeten promoveren. Ja, ik vind Tempo hoort minimaal in de hoofdklasse thuis. Tegelijkertijd, we hebben een jonge groep. Ik ben niet zo heel erg van het indekken, maar ik ben wel heel erg van het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. En we moeten gaan kijken wat dit seizoen ons gaat brengen. Heel erg belangrijk dadelijk op het veld dat we fysiek sterker gaan worden. Dat we tegen weinig blessures op gaan lopen. Zeker aan de dameskant vind ik de selectie smal. We hebben een brede selectie qua mannen, maar weinig meiden. En dat betekent dus dat we daar enorm afhankelijk van zijn. Dus we gaan ons de eerste veldhelft enorm richten op een stukje fysieke trainingen. Zorgen dat we sterker worden. We gaan aan de schotkracht werken. En op het moment dat we richting de zaal kunnen, en we kunnen echt ook naar een stukje tactiek gaan kijken, en kijken hoe we daarin sterker gaan groeien als team, dan denk ik echt wel dat er heel veel mogelijkheden zijn. Dat er gewoon veel korfballend talent in de groep zit.
1: Moet je per se kampioen worden om te promoveren? Of kan het ook via een omweg, bijvoorbeeld door een tweede plek? Dat zie je bij het voetbal ook wel eens. Hè? Dan kan het via een na-competitie of omdat ze tweede zijn geëindigd. Hoe zit dat bij het korfbal?
0: Nee, je moet echt eerste worden. Volgens mij is het in de Korfbal League 2 is het anders. Daar promoveert de kampioen en de nummers 2, 3 en 4 spelen play-offs met de nummer 9 uit de Korfbal League. Dus daar heb je wel iets meer ruimte. Maar in onze klas is het dadelijk heel

0: simpel. We zullen eerste moeten worden.
1: Het zaalseizoen begint in november. Na de zomerstop heb je eerst nog het veldseizoen. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
0: Ik zie het veldseizoen echt als een stukje opbouw naar de zaal toe. Je wil eigenlijk het liefst eerste of tweede worden op het veld. Kampioen worden vind ik niet per se nodig. Het is fijn als je tweede wordt, omdat je dan in dezelfde klasse blijft spelen. Maar verder moeten we gaan werken aan het smeden van een goed team. En dat gaat op het veld gebeuren. Naast een stukje conditionele en fysieke trainingen vind ik dat het allerbelangrijkste. Dat we goed, fit en als team de zaal ingaan. Want heel eerlijk, in de zaal gaat het pas echt tellen.
1: Ja. Je zei het al, je moet dus echt een goed team gaan smeden. En het veldseizoen gaat daarbij helpen. Het is denk ik ook wel lekker voor het moraal als je daar bijvoorbeeld wel kampioen in wordt of tweede. Dat motiveert de spelers denk ik ook wel.
0: Ja, zeker. Heel eerlijk, daarom vind ik het niet zo erg dat Tempo afgelopen seizoen niet gepromoveerd is naar de Ereklasse.
1: Nee, want even voor de duidelijkheid, ze spelen nu op het 1 na hoogste niveau op het veld. Hè?
0: Ja.
1: Eigenlijk ook best knap.
0: Dat klopt, dat is hartstikke knap. Maar ik moet daar wel bij zeggen, volgens mij is 2 jaar geleden hebben ze de hele veldcompetitie op de schop gegooid. En hebben ze een hele nieuwe indeling gemaakt. Waardoor wel heel veel clubs nu op het 1 na hoogste niveau spelen.
1: Okay.
0: Dus ik vind het...
1: Beetje een vertekend beeld eigenlijk.
0: Ja, vind ik wel. En als we Ereklasse hadden gespeeld, dan speel je ook gelijk tegen een KZ en een Groen-Geel die in de Korfbal League 1 en 2 spelen. En daar met zo'n jonge groep had ik dat niet per se heel prettig gevonden. Omdat je juist tegen de tegenstanders die gelijkwaardig zijn of iets minder zijn, dan kan je gaan bouwen.
1: Hoe zien de komende maanden eruit naar dat zaalseizoen?
0: Dus we hebben vorige week maandag hebben we een eerste aftrap gehad met de nieuwe selectie. Daarin hebben ze van de fysieke trainers hebben ze ook een schema meegekregen voor in de vakantie. En dat betekent niet dat ze geen vakantie mogen vieren, hè, want iedereen heeft een beetje ontspanning nodig. Maar we vinden het wel belangrijk dat ze fit die zomervakantie uitkomen. Half augustus gaan we starten. En dan hebben we 4 oefenwedstrijden in 3 weken. Dus we hebben best ook een stevig oefenprogramma. En daarna gaat het veldseizoen beginnen. Wellicht dat we iets eerder de zaal ingaan op de trainingsavonden als dat mogelijk is. Om toch alvast lekker aan die schotklok weer te gaan wennen en aan de zaal. En dat heeft natuurlijk alles met de doelstelling te maken van het komend jaar. De belangrijkste voorbereiding naar de zaal toe is dat er een team staat. En eigenlijk 1 selectie. Hè, want ik vind echt heel erg belangrijk dat het eerste en het tweede het met elkaar doen. Want op het moment dat er 2 blessures zijn, dan moeten eigenlijk feilloos spelers kunnen instromen vanuit het tweede team. Dus we gaan echt werken aan 1 selectie en werken aan fysiek sterk zijn. En het liefst, dat is echt het allerbelangrijkste, gaan we zonder blessures de zaal in.
1: Wat is op lange termijn de doelstelling van Tempo? Is dat toch weer promoveren naar de Korfbal League, het hoogste niveau?
0: Ik denk dat de Korfbal League 2 uiteindelijk heel mooi zou zijn en bij Tempo past. En volgens mij was er vorige week ledenvergadering en hebben ze ook hun toekomstplan gepresenteerd. Waarin ze in 2030 weer in de Korfbal League 2 willen spelen.
1: Sta jij dan ook nog voor de groep tegen die tijd?
0: Ja, dat gaan we zien, dat durf ik niet te zeggen. We gaan er eerst nu een mooi jaar van maken. En dat ligt natuurlijk helemaal aan hoe het gaat. En dus ik vind dat heel moeilijk om zo ver vooruit te kijken.
1: Als we dit gesprek aan het einde van de zaalcompetitie volgend jaar in april is dat, hè, weer voeren. Ja. Waar hoop je dan te staan met het team?
0: Dan hoop ik vooral dat ze, buiten het feit natuurlijk dat iedereen wil dat de groep kampioen wordt. Hoop ik vooral dat ze allemaal individueel gegroeid zijn. Dat ze tactisch sterker zijn geworden. Hè, dat ze het spel goed kunnen lezen. Dat we hoger in de schotpercentage zitten. Maar vooral dat ze een heel goed en fijn zaalseizoen hebben gehad. Want ik denk op het moment dat ze het met elkaar goed hebben, dan komen die prestaties vanzelf. Het is elkaar iets gunnen, werken voor elkaar. Het niet belangrijk vinden dat jij zelf de doelpunten maakt, maar het echt met elkaar doen. En als ze dat gaan doen, dit zaalseizoen, dan gaan er hopelijk hele mooie dingen gebeuren.

0: beleven met je favoriete sportclub, waar je ook bent. Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.
1: Wij brengen je dichter bij de sportveld.

Het WK-anthem van het WK-voetbal van dit jaar. Shakira en Burna Boy met Die Die. Dan gaan we het ook gelijk hebben over het WK. Want als Nederland niet had verloren van Marokko, dan hadden ze straks om 7 uur in actie moeten komen op dat WK. Je kent het verhaal waarschijnlijk wel. Oranje verloor afgelopen dinsdag na penalties. Hierdoor staat Marokko vanavond tegenover Canada in de 8e finale. Er zit nog een regionaal tintje aan deze wedstrijd, want Nusar Masraoui zit namelijk bij de Marokkaanse selectie. De verdediger groeide op in Alphen en stond in de basis tegen Oranje. Om 11 uur spelen Paraguay en Frankrijk. De Fransen zijn gewaarschuwd, want Paraguay schakelde in de 16e finale Duitsland uit na strafschoppen. Kijken we ook nog even naar morgenavond, dan staat een heerlijke wedstrijd op het programma. Om 10 uur is het Brazilië-Noorwegen, oftewel Vinicius tegen Haaland. En dit ga je de komende 3 weken waarschijnlijk vaak horen als je wielerfan bent. Dit is natuurlijk het geluid dat bij de Tour de France hoort. De komende 3 weken rijden de renners weer langs velden met zonnebloemen, door pittoreske dorpjes en over de bekende Alpen- en Pyreneeënkools. Grote favoriet voor de eindzege is de Sloveen Tadej Pogačar. Hij schreef de ronde al 4 keer op zijn naam. Zijn grootste uitdager is Jonas Vingegaard van Visma Leasebike. Hij heeft dit jaar laten zien dat hij uitstekende benen heeft. De Deen won in mei namelijk nog de Ronde van Italië. De 113e editie van de Tour de France begint vandaag met een ploegentijdrit in Barcelona.

0: Nieuwe muziek van Benjamin Steer, Dog Eat Dog. Lizzie de Geef uit Alphen komt vanaf dinsdag in actie op Wimbledon. Dan begint namelijk het toernooi voor de rolstoeltennissers. In aanloop hierna spraken we uitgebreid met het tennistalent. Het ging onder andere over de goede resultaten van dit jaar. De Geef won in mei het rolstoeltoernooi van Rome, waar ze de absolute wereldtop versloeg. Dat ze er met de beker vandoor ging, zorgde ook bij haarzelf voor verbazing.
1: Ja, zeker. Ik had best wel een pittige loting. Gelijk tegen de nummer 1 van de wereld. Nog nooit van haar gewonnen. Wel een keer dichtbij geweest, maar dat het nog nooit echt gelukt was. Dus ik ging er eigenlijk in als een beetje de underdog. Van nou, ik ga kijken hoe ver ik kom en ik zie het wel. Maar ja, toen stond ik in één keer voor tegen Yuki en Mietje. Dacht ik, oké. Okay. Ja, toen won ik. Stond ik in één keer een halve finale tegen Dide. Ook nog nooit van gewonnen. Ook wel een keer een set gepakt, maar nog nooit... dat het nooit echt gelukt was. En ja, toen won ik uiteindelijk ook van Dide, wat ook al bizar was. Ja. En toen in de finale tegen Aniek ook gewonnen. Dat was echt een bizarre week.
2: Ja. Wat dacht je toen je uiteindelijk met die beker in je handen stond?
1: Ja, ik geloof het zelf nog steeds niet helemaal.
2: Nee, ik zag echt een grote big smile ook op die foto's.
1: Ja, ik was heel erg blij.
2: Ja. Heb je hem lang vastgehouden, die beker?
1: Ja, ik heb hem op schoot gehad in het vliegtuig. Dus.
2: Heeft hij een mooi plekje ook hier in huis?
1: Hij staat op de kast bij de tv.
2: Kijk. Oh ja, nu zie ik hem. Ja. Een grote beker.
1: Ja, het is best een groot ding.
2: Ja, je zei het al. Je hebt de nummer 1 van de wereld verslagen. Gelijk in de eerste ronde.
1: Ja.
2: Dacht jij toen je die loting zag, oh jee. Of had je wel vertrouwen erin tot het kon lukken?
1: Nou, ik dacht natuurlijk wel van, pittig geloof.

0: voeding. Maar ik wist wel dat het erin zat. Want ik heb al eerder een keer, was ik 2 puntjes weg bij de overwinning. Dus ik denk, ik kan, het kan. Het is mogelijk. Dus daar ging ik ook op die manier in van, ja, ik heb niks te verliezen. Er valt alleen maar te winnen.
1: Ja, want volgens mij, je had de eerste set verloren met 6-1 tegen haar.
0: Ja.
1: Wat dacht jij toen, nou, toen die set voorbij was?
0: Nou, ik moet zeggen dat het was 6-1, maar het voelde eigenlijk niet alsof het zo'n dikke set was. Want ja, ze won de games telkens wel, maar het was. Ik zat heel dichtbij. Het was, zeg maar, qua punten viel het op zich nog wel mee hoe ver weg ik zat. Dus ik dacht, ja, als er een paar kleine dingetjes veranderen, dan kan het ook zomaar eens de andere kant opvallen. En zo ben ik die volgende set ingegaan. En ja, dat werkte.
1: En toen pakte je 2 sets op rij.
0: Ja.
1: Is het dan lastig om op zo'n moment dan de knop om te zetten? Want ja, je verliest dan die eerste. Hoe doe je dat dan?
0: Nou ja, wat ik zo zei, het viel op zich nog wel mee toen, omdat ik wel het gevoel dat ik dichtbij zat. Het voelde niet alsof ik van de baan afgeslagen werd. Dus dan heb je in je hoofd van, oké, als ik een paar kleine dingetjes aanpas, dan kan dat misschien het verschil gaan maken. Het is vooral op zo'n moment, als het goed gaat, dat je ja, niet te ver na moet gaan denken van, oh ja, ik sta nu voor tegen nummer 1 van de wereld. Oh ja, ik kan nu een rondje verder komen op het toernooi. Dat is eigenlijk het moeilijkste, om dat een beetje
1: Dus
0: stil te
1: eigenlijk
0: houden.
1: constant gefocust blijven eigenlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, en de volgende ronde tegen Diede de Groot. Nou, een van de beste speelsters van de wereld.
0: Ja.
1: Ook een pittige tegenstander, maar ook van gewonnen dus. Ja, hoe ging die wedstrijd er aan toe?
0: Nou ja, die verliep ook een beetje anders, want we hebben nog een regenbreak gehad. Dus uiteindelijk stond het 3-3 in de eerste set. En toen moesten we de baan af. Dus toen hebben we, denk ik, 2 uur van de baan af geweest, ruim 2 uur. En toen moesten we, nou, het was ondertussen 6:30 s'avonds dat we de baan weer opgingen. Nou ja, dan moet je weer inkomen. De baan is anders, het weer is anders, temperatuur. De ballen doen andere dingen. Dus het was heel gek. Die eerste set verloor ik toen dus net, helaas. Maar dan dacht ik ook van, ja, het zit ook weer dichtbij. Dus het kan ook zomaar weer omslaan. Maar tegen Diede bleef de score wel wat spannender tijdens de tweede en derde set. Maar uiteindelijk, ja, het zijn wel ergens ook weer de mooiste wedstrijden. Want dan wordt het donker en het wordt een beetje koud. En dan denk ik, ja, dat is echt zo'n spannende setting is het.
1: Ja, maar ook dus 2 uur van de baan af. Wat doe jij dan in die tussentijd?
0: Nou ja, dat is een beetje lastig, want je weet van tevoren niet dat het 2 uur gaat duren. Dus nou ja, in eerste instantie stonden we eerst op de baan te wachten voor 5 minuten. Maar ja, toen werd het niet droog. Toen zeiden ze, nou, we gaan de baan maar af. Nou ja, dan ga je even van de baan af. Maar ja, dan denk je, oké, het kan ook maar 5 minuten of 10 minuten duren. Dus ja, dan ga je even je gripje veranderen, even naar de wc. Je gaat even de gym in om warm te blijven. Maar ja, uiteindelijk kwam er een stortbui en dachten we van, nou, dit gaat wel eventjes duren. Maar ja, dan hang je ook een beetje in de gym rond. Want ja, je weet toch ook, ze zeggen telkens maar een half uurtje vooruit van, oké, niet voor 4:30, niet voor 5 uur, niet voor 5:30. Dus ja, je zit toch een beetje op de wachtstoel van, nou, wanneer gaat het komen?
1: Lijkt me best wel lastig, want je moet toch ook alweer gefocust blijven. Want je weet, ja, misschien moet ik over een half uur wel weer de baan op.
0: Ja.
1: Lijkt me toch lastig.
0: En dat is het ook wel. Want ja, nou ja, maar je zit daar met heel veel andere spelers die natuurlijk ook hetzelfde probleem hebben. Dus je bent daar een beetje aan het hangen, je eet een beetje, maar ja, niet te veel. Want ja, als je de baan op moet, dan kun je ook geen volle buik hebben. Dus ja, dat hoort een beetje bij tennis.
1: En uiteindelijk ook die partij gewonnen in 3 sets.
0: Ja.
1: En dan sta je dus in die finale tegen Aniek van Koot. Lijkt me ook wel lastig, want Diede en ook Aniek zijn denk ik toch ook wel speelsters die je goed kent.
0: Ja.
1: Hoe is het dan om daar dan tegen te spelen?
0: Nou ja, ik ken hem natuurlijk heel goed, want we trainen samen met NTC. Maar aan de andere kant, je bent trainingsmaatjes en weet je wel, je bent goed met elkaar naast de baan. Maar ja, op de baan ben je tegenstanders. Dus ja, dan is dat natuurlijk heel anders.
1: Je kent haar sterke kanten, zowel van Diede als van Aniek, maar toch ook haar zwakke kanten. Hoe ga je dan toch zo'n wedstrijd in?
0: Ja, je hebt natuurlijk heel veel kennis over elkaar. Je speelt vaak tegen elkaar ook. Dus ja, met die informatie probeer je natuurlijk het beste spelplan te maken. Ja, dat was gelukt.
1: En dan is die finale, je zei het al, je wint dan die beker. Hoe trots was je op die hele prestatie van die hele week? Want het is niet alleen maar dat je van Koot wint, maar toch ook van de nummer 1 van de wereld.
0: Ja, dat was eigenlijk het bizarre eraan. Dat je dus in de eerste ronde van de nummer 1 van de wereld wint. En dan mijn coach zei van, ja, dit toernooi is nu pas begonnen. Je moet nog 2 wedstrijden, weet je. Dit voelt als een soort bijlpaal. Maar je moet morgen gewoon weer spelen. Je bent eigenlijk pas net 1 rondje verder.
1: Dus niet te veel feest vieren eigenlijk dan.
0: Nou ja, dat, weet je, het even blij zijn. Maar ja, het gaat wel gewoon weer door. Dus dat is wel weer het gekke eraan.
1: Ja, nou, dan ben je klaar in Rome. Dan vlieg je daarna naar Barcelona voor de Barcelona Open. Ja. Sta je opnieuw in de finale.
0: Ja.
1: Tref je opnieuw Diede de Groot
0: ja.
1: weer. Die verlies je dan. Ja, op zich niet heel erg ruim. 2 keer 4-6. Waarom lukte het daar dan net niet?
0: Ja, dat is denk ik ook een beetje tennis. Ja, geen elke dag is hetzelfde bij tennis. De bal blijft rond. Mm-hmm. Ja, de een is misschien net wat fitter die dag. De ander maakt net een betere keuze op een spannend moment. Ja, ik denk bij tennis, je kan de ene dag 6-1 van iemand winnen en de volgende dag verlies je in 3 sets.
1: Het is ook net ook een beetje wat de omstandigheden misschien zijn.
0: Inderdaad, ja.
1: Want hoe waren de omstandigheden in Spanje? Want dan kan het ook best wel warm zijn natuurlijk.
0: Het was zeker warm, ja. Maar het was wel, het was niet te warm. Het was lekker warm, ja.
1: Ja, nou, dan ben je klaar in Barcelona. Word je knap tweede. Dan naar Roland Garros. Ja. En dan tref je opnieuw Diede de Groot in de eerste ronde.
0: Ja, inderdaad. Er zat 2 dagen tussen.
1: Ja. Wat dacht jij toen jij die loting zag? Van,
0: ja,
1: oh jee.
0: Ik zag het en dacht ik, ja, hoe kan het ook eigenlijk anders? Ja. Dit hadden we kunnen zien aankomen. Maar ja, het was, ja, Diede en ik hebben baalden er allebei van. Dus ook, ja, dit is eigenlijk jammer dat zo'n wedstrijd in de eerste ronde al plaatsvindt. Ja.
1: Het had leuker geweest als het de finale was geweest op zo'n toernooi.
0: Ja, of in ieder geval een rondje of 2 verder. Dat had natuurlijk mooier geweest. Maar ja, dat hoort erbij. Ja.
1: Want helaas, je verloor de eerste partij dus tegen Diede. Baalde je erg?
0: Nou, natuurlijk baalde ik wel, ik verloren had. Maar Diede stond echt heel goed te spelen. Zeker in de eerste en derde set. Dus dat was ook echt alleen maar compliment aan haar. Dus dat maakt het ook wat makkelijker om het te accepteren. Kijk, als ik heel slecht stond te spelen, dan zit ik er wat langer mee. Maar
1: je kan jezelf in die zin niks verwijten eigenlijk.
0: Nee, dat. Ik heb me gewoon aan mijn spelplan gehouden. Ja, als zij het dan beter doet, dan is dat zo. Ja.
1: Maar uiteindelijk heb je wel een finale gehaald van Roland Garros. Ja. Bij de dubbel samen met Jinte Bos. Zag je dat aankomen?
0: Nee, ik had dus eigenlijk nog nooit een dubbelwedstrijd op een Grand Slam gewonnen. En nou ja, mijn dubbelpartner Jinte, die had überhaupt nooit een Grand Slam wedstrijd gewonnen. En we hadden de loting gezien en toen dachten we, oké, tegen 2 Fransen, wildcard. Toen dacht ik, nou ja, er zit wel een goede kans in dat we die wedstrijd kunnen gaan winnen. Maar ja, uiteindelijk stonden we eerst nog 3-0, 4-1 achter of zo in de eerste set. Nou ja, dat was natuurlijk hartstikke spannend. Maar ja, gelukkig uiteindelijk wel 2 sets gepakt. Dus ja, Jint was helemaal blij dat ze de eerste Grand Slam wedstrijd had gewonnen. Ik ook helemaal blij. Ja, toen moest ze een halve finale tegen de Chinezen. Tegen Lian Wang. Nou, ik heb er al een aantal keer tegen gespeeld. Maar dat zijn gewoon hele goede dubbelaars. Die hebben ook Grand Slam titels gewonnen.
1: Dat is echt de top van de wereld, hè, volgens mij.
0: Ja, dus toen dacht ik, oké, dit gaat wel pittig worden. Maar we weten wel dat het kan. Maar ja, uiteindelijk, ik weet niet of je de score hebt gezien, maar het was heel erg close.
1: Het was close, hè? Ja. Voor mij ook een super tiebreak op een gegeven moment, toch?
0: Ja, en we hadden nog een regenbreak precies na de tweede set. Okay. Dus toen moesten we nog de baan, dat we toen, ja, dan speel je een paar minuten in en dan moet je eigenlijk gelijk al in die tiebreak gaan starten. Mm-hmm. Maar ja, gelukkig ging dat goed. We hadden wel 3 matchpoints nodig, maar uiteindelijk kwam het goed.
1: Want leg eens uit, je hebt dan een gewone tiebreak, maar je hebt ook een super tiebreak.
0: Ja.
1: Wat is dat verschil precies?
0: Een normale tiebreak die is tot de 7. En een match tiebreak of een super tiebreak, hoe je het wil noemen, die is tot de 10. En eigenlijk komt de super tiebreak voor soms in vervanging van een echte derde set. Mm-hmm. Of op de Grand Slam zit ook in de single als je 3 sets speelt en de laatste set wordt 6-6. Normaal zou je dan een tiebreak spelen, maar omdat de Grand Slam is, speel je dan een match tiebreak.
1: Oké, nou ja, die heb je dus ook gewonnen. Je staat dan daarna in de finale.
0: Ja.
1: Hoe zat het met de spanning voorafgaand aan die wedstrijd?
0: Ik moet zeggen dat het gelukkig nog wel meeviel. Maar dat komt ook omdat we, je staat gewoon op dezelfde baan als wij de eerste ronde dubbel speelt. Dus het voelde wel natuurlijk een beetje spanning van, ja, het is de eerste keer finale. Maar omdat de setting eromheen best wel kleinschalig was, viel die druk nog wel mee.
1: Want het is niet dat je het in het grote stadion speelde dan?
0: Nee, we stonden op baan 14. Dus het is wel, je hebt wel gewoon echt een goede tribune eromheen. Maar ja, trekt natuurlijk geen volle zalen nog, helaas. Dus ja, dat viel nogal mee qua druk.
1: Ja, en nou, uiteindelijk in die finale sta je dan tegen Yu Kamji uit Japan en Zhen Su uit China. Ja. Hoe ging die partij eraan toe?
0: Ja, Yui en Su, die speelden gewoon alles terug. Dat deden ze heel goed. Die waren heel constant. Nou, dat is weer tegen een muur staat te spelen eigenlijk. Alles komt terug. Er worden niet vaak foutjes gemaakt, ook niet vaak winners gemaakt. Dus dat was wel moeilijk, want ja...

0: Het spel van Jint en mij is wel iets meer om proberen op te bouwen en uiteindelijk wel op te volgen en naar het net te komen of een winnaar te slaan. Dus dat, nou, daar maakten wij helaas net iets te veel foutjes in.
1: Kan je jezelf iets verwijten in die finale? Van, oh, dat hadden we anders moeten doen of dat? Of ben je eigenlijk wel tevreden?
0: Ik denk voor op, zeg maar, op het niveau wat we nu hebben, dat we gewoon alles gedaan hebben wat we konden doen. Ik denk dat het gewoon meer een realisatie was van oké, we moeten ons gewoon meer gaan ontwikkelen hierin. En iets meer gevarieerd kunnen spelen, zodat hun ook uit hun tent gelokt worden om een keer wat anders te gaan doen dan gewoon elke bal terugslaan.
1: Ja, even voor de duidelijkheid, die finale heb je dus verloren. Maar ik zag ook jou en Jinte met een big smile ook op de foto staan met de tweede plek. Jullie waren daar volgens mij alsnog hartstikke blij mee, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk de eerste keer finale en daar moet je ook gewoon van genieten. Kijk, in tennis is er altijd maar één winnaar of met de dubbel twee winnaars. Dus als je bij elke verliespartij gaat balen, dan wordt het niet leuk. Dus soms moet je ook de momenten pakken en daarvan genieten.
1: Ja, want hoe werkt dat? Want je bent natuurlijk, je doet dus mee met het enkelspel en het dubbelspel. Ja. Nou, dat vergt denk ik ook wel de nodige training. Hoe combineer je dat?
0: Nou ja, de prioriteit ligt wel echt bij het enkelspel. Maar omdat, nou ja, er wordt natuurlijk nog niet zo heel veel geld verdiend in het rosseltennis. En ja, om gewoon zoveel mogelijk partijen te kunnen spelen, doet eigenlijk bijna iedereen enkel en dubbel. Dus ja, de enkel wordt wel het meest getraind. Maar omdat ik, Jint is wel mijn vaste dubbelpartner nu. En we trainen natuurlijk allebei op het NEC in Amstelveen. Dus we zien elkaar veel. Dus we kunnen ook wel regelmatig even een dubbel oefening tussendoor doen. Of ja, even een dubbel set spelen.
1: Ondanks dat je er dus niet superveel voor traint, sta je dan toch in de finale. Dat, ja, is denk, dat smaakt wel naar meer waarschijnlijk.
0: Ja, zeker. Zeker, ja.
1: Ja, dit zijn dan de prestaties, hè, van de afgelopen maanden. Nou, superknap. Je hebt dus meerdere finales bereikt. Maar dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. Je bent natuurlijk ooit een keertje ergens begonnen met tennis. Toen je 7 jaar was, werd bij jou een klompvoetje geamputeerd. Toen je 11 jaar was, werd je onderbeen geamputeerd. Hoe was die tijd voor jou toen?
0: Nou ja, dat was natuurlijk best wel een moeilijke tijd. Best wel een verandering op die jonge leeftijd. Maar ja, gelukkig heb ik toen ook het tennis op kunnen pakken. Dus dat was een, ja, een mooie uitkomst van iets minder positiefs.
1: Ja. Ja, ik zag op jouw site staan, ook heel positief, dat na de operatie er een wereld voor jou open ging van wat je in één keer wel kon. Ja. Wat kom je na de operatie wel, zeg maar?
0: Nou ja, zeg maar, voordat ik de operatie had, deed ik dansen. Vond ik heel erg leuk. Maar dat ging gewoon niet goed met mijn prothese. Dan danste ik een uur en vervolgens kon ik 4 dagen amper lopen. Dus had de dokter wel gezegd, nou, misschien is het beter om een rosselsport te gaan zoeken. In ieder geval een sport waarbij je niet veel hoeft te lopen of te staan. En toen ben ik eigenlijk bij het rolstennis uitgekomen. En toen kon ik dus wel gewoon sporten en alsnog mijn dagelijkse dingen doen. En zonder dat ik dus pijn kreeg.
1: Want hoe ben je uiteindelijk in aanraking gekomen met het tennis?
0: Meerdere manieren eigenlijk. Nou, we hebben een clinic gehad met school op Nieuwe Sloot om rolstennis te proberen. En vervolgens ben ik via mijn oude dansjuf, haar zus werkte op Nieuwe Sloot. En die kende Diede de Groot weer. Dus toen ben ik bij een training bij Diede wezen kijken. En toen eigenlijk, ja, een proeflesje gedaan. En toen uiteindelijk kwam de Esther Begeer Foundation naar Nieuwe Sloot om een soort join the club op te zetten. Dus om meer kinderen te laten tennissen daar. En toen is eigenlijk een heel leuk groepje ontstaan. En toen, ja, ben ik blijf plakken.
1: Ja. Je zei de naam Diede al. Je hebt haar dus ook zien spelen. Ja. Wat dacht jij toen? Dit wil ik ook? Of?
0: Nou, dat vond ik natuurlijk heel erg gaaf. Maar ik moet zeggen dat op die leeftijd vond ik meer gewoon heel erg leuk om te doen. Er was echt nog nul gedachten over topsport. Of, oh, misschien kan ik hier verder mee. Ik vond het gewoon leuk om een uurtje of twee in de week te tennissen.
1: Ja, en wanneer kreeg jij dan wel door van, hey, ik ben hier eigenlijk best wel goed in?
0: Nou ja, ik had het zelf pas heel later. Want ik denk, ja, ik stond die tennisbaan. Ik ben blij dat ik een bal over het net kon slaan. En ik was meer aan het kletsen en aan het lachen op de baan. Omdat ik echt druk ermee bezig was. Maar uiteindelijk was ik uitgenodigd voor een talentendag. En nou, ik dacht eerst, wat moet ik daar nou? Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ja, toen kreeg ik nog een uitnodiging. Toen dacht ik, nou ja, misschien dat ik dan toch maar moet gaan. En toen nou ja, heb ik daar eens even kunnen tennissen. En toen heb ik een uitnodiging gekregen om bij het talententeam, het juniorenteam van de KNLTB, een keer langs te komen om te kijken hoe het gaat. En nou ja, dat ging heel erg goed. Dus toen ja, toen ben ik daarmee doorgegaan.
1: Wat grappig dat je de eerste niet zoveel zin in had. Het is maar goed dat je het uiteindelijk toch wel hebt gedaan.
0: Ja, ja nee, maar ja, gewoon nooit over topsport nagedacht. Ja, als dat niet in je omgeving per se gebeurt of ja, dat is langzaam zo gegroeid.
1: Ja. En hoe is dat balletje uiteindelijk verder gaan rollen dan, tot waar je nu bent?
0: Nou, ik ben dus toen bij het talententeam aangesloten. Heel veel trainingen gedaan. Veel ook tegen andere rolstoelspelers kunnen spelen. Toen ben ik bij jeugdtoernooien gaan spelen, internationaal. Meer ervaring opgedaan. Ja, toen is het eigenlijk, ja, voor mijn gevoel langzaam eigenlijk best snel gegaan. ja, toen ben ik af en toe een beetje vrouwentoernooien erbij gaan doen. Kijken hoe dat ging. Nou, dat liep eigenlijk best wel goed. En toen uiteindelijk, toen ik 17 was, toen ging ik natuurlijk examen doen. Heel die tijd heb ik school en topsport gecombineerd, zover dat kon.
1: Lijkt me ook best wel zwaar om dat allebei te combineren.
0: Ja, ik ben ook wel door het topsport van de VWO naar de HAVO gegaan, zodat ik iets meer tijd had voor tennis. En nou ja, toen uiteindelijk om 17 dacht ik, ja oké, ik ga nu dus mijn examens doen. Wat ga ik daarna doen? Ga ik een opleiding doen? Ga ik fulltime tennissen? En toen heb ik besloten om dus fulltime te gaan tennissen, want ik wist niet zo goed wat ik anders eigenlijk zou willen. Dus ik dacht, ja, ik wil heel graag tennissen. En ja, plan B, dat heb ik eigenlijk nog niet zo erg. Toen dacht ik, ja, ik ga ook geen opleiding doen als ik er geen zin in heb. Nee. Als ik zin heb om te gaan tennissen, dan ga ik lekker tennissen. En nou, mijn ouders ook, ja, weet je, we gaan het gewoon een jaartje aankijken, kijken hoe het gaat, is de progressie. En nou ja, binnen een jaar ging het eigenlijk al best wel een stuk beter.
1: Ja, grappig om te zien hoe dat dan gaat. Dat je van, eigenlijk dat je denkt van, nou, ik kijk wel of ik het leuk vind tot nu eigenlijk, in het tijdsbestek van een paar jaar eigenlijk.
0: Ja, maar ik denk dat het ook een beetje mijn persoonlijkheid of karakter is. Dat sommige topsporters zijn echt 100% geobsedeerd met tennis. En ik vind tennis heel leuk en ik doe er heel veel voor. Maar ik vind het ook leuk om andere dingen ernaast te doen.
1: Dus, want wat doe je naast het tennis nog dan?
0: Nou, ik vind het leuk om af en toe nog een keer een cursus te volgen. Of gewoon met vriendinnen op pad te gaan. Of een keer wat anders te doen. In plaats van dat het de hele tijd tennis is.
1: Het leven bestaat niet alleen maar uit tennis.
0: Inderdaad, ja.
1: Heb je dat ook nodig om het een beetje leuk te houden voor jezelf dan?
0: Ja, ik denk dat ik nu wel een aardige balans heb gevonden daarin. Om gewoon wel alles te leveren wat je moet leveren als topsporter. Want er zitten gewoon heel veel uren in. Maar om ook nog wel de tijd te vinden om even wat anders te doen.

We zitten lekker in de nieuwe muziek vanmiddag. Zojuist nog een gloednieuwe plaat van Benjamin Steer. En dit is nieuwe muziek van Roxy Dekker. Je hoorde Superstar. Dit was uur 1 van Sportlokaal. Straks na het nieuws van 3 uur... dan hoor je deel 2 van het interview met...

0: Lissy de Greef. Blijf luisteren. Graag tot zo.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, gij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.
0: Welkom terug. De honkballers van Alviens boekten afgelopen zondag een ruime overwinning op Wassenaar. Morgen komt het team opnieuw in actie. We blikken straks terug en vooruit met de trainer. En uiteraard hoor je straks deel 2 van het interview met rolstoeltennisser Lissy de Greef.

0: was dat met In Between Days, een plaat uit 1985 alweer. We gaan terug naar de woonkamer van rolstoeltennisser Lissy de Geef in Alphen. Vorige uur sprak ze over de goede prestaties van dit jaar. In deel 2 van het gesprek gaat het onder andere over de Paralympische Spelen. Maar ze vertelt eerst hoe een gemiddelde dag van haar als topsporter eruit ziet.
1: Als ik in Nederland ben, dan ga ik 's ochtends... dit is al een trainingsdag bij het NTC. Dan ga ik 's ochtends dus om 7 uur de deur uit. Dan ga ik naar het NTC, ben ik daar rond 7:45. Dan ga ik opwarmen, heb ik 2 uur tennis. Pauze, weer 2 uur tennis. Of nog een keer fysiek. Het verschilt een beetje per dag. Maar ja, daarnaast heb ik natuurlijk nog de fysio waar ik naartoe moet. Ik heb een mentaal trainer waar ik af en toe naartoe moet en aan moet werken. Je hebt altijd... De dagen zijn best wel lang. Dus ja, voordat je dan weer thuis bent, is het alweer 5:30.
2: Zo'n dag vliegt voorbij eigenlijk.
1: Ja, ja. En waar sommige mensen thuiskomen van bijvoorbeeld een kantoorbaan, die denken van ik heb nog wel energie om wat te gaan doen, ben ik natuurlijk back off. Want ja, ik heb de hele dag gesport.
2: Dan denk jij s'avonds, laat me maar even lekker op de bank.
1: Ja, even een lekker serietje aan.
2: Ja, je zei ook van, er komt heel veel bij kijken op zo'n dag. Ook mentaal had je het over.
1: Ja.
2: In hoeverre heb jij zo'n mental coach nodig?
1: Ik moet zeggen dat ik daar in het begin niet heel veel per se mee bezig was. Wat misschien niet echt de juiste keuze was toen. Maar ja, ik denk dat het mentale aspect iets is waar heel veel mensen niet aan willen werken. Maar wat uiteindelijk wel het verschil gaat maken op de baan. Dus het is eigenlijk tenminste, je tennis moet goed zijn. Maar daarnaast is het wel het allerbelangrijkste waar je aan kan werken als topsporter.
2: En in hoeverre heeft die coach jou de afgelopen tijd geholpen? Is dat...
1: Dit is wel natuurlijk in een soort teamverband. Want we hebben iemand bij KNLTB die gaat over mentale trainingen. En die helpt mij en mijn coach om daaraan te werken. Bepaalde oefeningen, visualiseren, al dat soort dingen.
2: Ja, je hoort er heel veel over tegenwoordig. Hè? Tot steeds meer sporters er toch wel ook gebruik van maken.
1: Ja.
2: In die zin misschien wel een positieve ontwikkeling ook wel.
1: Ja, ik denk dat het heel erg helpt. En dat het ook een stuk leuker maakt. Want ja, als je mentaal wat rustiger hebt en kalm kan blijven op de baan, dat is natuurlijk een stuk leuker dan dat je alleen maar gefrustreerd raakt als je een keer een bal fout slaat.
2: Ja. Ja, je zei net, in het verleden dacht je wel eens van, weet je, ik heb het misschien niet nodig. Misschien een lastige vraag, maar is er iets waarvan je denkt van, daar zou ik echt misschien een aantal jaar geleden heel veel aan gehad hebben, toen we er nog geen gebruik van maken?
1: Ja, ook een wedstrijd. Ja, maar het ding is dat als je mentaal gaat trainen, moet je heel erg uit je comfortzone. Dus, ik had bijvoorbeeld toen mijn eerste mentale training op de baan, ik vond er echt helemaal niks aan. Ik had het niet naar mijn zin. Mijn coach vroeg ook, wat vond je van de training? Ik zeg, ik vond het echt niet leuk. Ik zeg, ik doe het. Ik weet dat het me helpt, maar ik vind het echt niet leuk. Dan ga je een proefwedstrijdje spelen. Nou,

0: Ik stond dan toevallig toen tegen Diede. En nou ja, dan kreeg ik telkens opdrachten. Dus oké, als jij een van de eerste twee ballen fout slaat, verlies je 2 punten. Of als je een deur fout slaat, nou, dan verlies je 3 punten. Maar ja, een game met 4 punten is gedaan. Dus nou ja, dan sloeg ik bijvoorbeeld 2 returnfouten. Ja, een game weg. Nou ja, dat ziet dan je hoofd maar kalm te houden. Maar ja, als je dat in een training lukt, op zo'n manier, lukt dat ook wat makkelijker. Als je in een wedstrijd 1 bal fout slaat en dus een punt verliest, dan voelt dat gelijk een stuk kleiner.
1: Dus in die zin helpt het jouw brein ook al van, oh ja, rustig, blijven inademen, uitademen.
0: Het bereidt je iets meer voor op de druk die je tijdens wedstrijden gaat voelen.
1: Want tijdens zo'n wedstrijd, bijvoorbeeld als je echt, als er wel, er is niet altijd heel veel publiek bij tennis, maar soms ook weer wel. Ja. Heb je daar dan soms last van? Van de druk dat je denkt van, oh jee, er kijken nu honderden mensen naar mij?
0: Nou, ik moet zeggen, vaak is als ik de banen kom, dan denk ik zo, dat zijn veel mensen. Maar als je eenmaal bezig bent, dan gaat dat eigenlijk, raakt dat gevoel steeds minder, raakt iets meer op de achtergrond. En soms is het juist fijn. Bijvoorbeeld in Rome met de finale waren er heel veel mensen. Toen stond Sinner naast mij te trainen. Dus iedereen was op Sinner aan het wachten dat hij kwam. Maar ja, wij stonden naar de wedstrijd te spelen. Iedereen keek naar ons. En hun waren ook heel erg echt naar de wedstrijd aan het kijken. Dus meejuichen, mee vuistjes maken en klappen naar de wedstrijd, na een punt. Dus toen hielp het juist heel erg.
1: Ja, en de naam van Diede is al een paar keer gevallen tijdens dit gesprek, omdat je ook een paar keer tegen gespeeld hebt.
0: Ja.
1: In hoeverre was zij vroeger, toen jij dus helemaal begon bij Nieuwe Sloot, in hoeverre was zij een inspiratiebron voor jou?
0: Net toen ik startte was zij natuurlijk echt gewoon een voorbeeld. Want ja, zij was eigenlijk uiteindelijk daar waar ik naartoe wilde. En ja, wat mij niet lukte, dat kon zij wel allemaal. Dus ik dacht, ja, dat is gaaf. Maar het grappige is, als je dan een aantal jaar later in één keer tegenover elkaar staat op de baan, dat je denkt, ja, jij was mijn voorbeeld tot dit moment. En dan wordt het toch wel anders, want ja, dan win je in één keer van je voorbeeld. Ja.
1: Hoe is dat dan, als je de eerste keer van haar wint? Kan je dat nog herinneren?
0: Nou, dat was natuurlijk in Rome. Dat voelt vooral op dat moment heel erg onwerkelijk. Zeg maar, dat je van iemand wint, dat is dan nog, ja, dat valt wat te bevatten, maar dat je dan over na gaat denken van oké, weet je, dit is wel Diede. Ze heeft wel heel lang nummer 1 van de wereld gestaan. Toen ik klein was, keek ik naar haar op. Ze heeft mij nog les gegeven.
1: Oh, ze heeft jou echt nog les gegeven? Ook ze heeft jou dus dingetjes geleerd eigenlijk?
0: Ja,
1: ook.
0: Toen ik zeg maar net begon, toen heeft ze een keer een lesje gegeven aan me. Maar dat
1: had ze misschien beter niet kunnen doen achteraf.
0: Nou, toen wilde ik alleen nog maar de bal opstuiteren van de baan met mijn rekken. Dus daar heeft het niet aan gelegen. Maar nee, maar dat is wel raar als je daarover nadenkt. Hoeveel er eigenlijk kan veranderen in zo'n korte tijd.
1: Ja, zij is echt een boegbeeld. Ook dus een voorbeeld voor heel veel anderen. Ben jij dat nu ook voor anderen? Van andere kleine jongens en meisjes die beginnen met rolstoeltennis?
0: Nou, ik merk wel dat nu steeds meer, vooral als ik dan bij een evenement van de SVG Foundation ben, waar ik ambassadeur van ben ook. Dan komen alle wat jongere spelers, die komen dan daar. En nou, die kijken natuurlijk ook af en toe mijn wedstrijden en die zien mij op ABN AMRO open spelen. Dus die vinden het al hartstikke leuk om mij te zien. En ik vind het alleen maar mooi dat ik die kinderen enthousiast kan maken om dus ook te gaan tennissen. Zoals ik dat op dat moment met Diede heb gehad eigenlijk.
1: Want hoe is het met het rolstoeltennis gesteld in Nederland? Volgens mij, als ik de wereldranglijst zie, best goed. Er staan voor mij 5 of 6 Nederlandse bij de eerste 15.
0: 5, ja.
1: Ja, dat is onwijs veel.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat betekent ook wel dat het goed gaat, denk ik, met het Nederlandse rolstoeltennis.
0: Ja, het Nederlandse rolstoeltennis, vooral bij de vrouwen, heeft natuurlijk eigenlijk altijd wel speelsters in de Grand Slams, in de top 5, top 3 denk ik wel, gehad. Dus wat dat betreft hebben we een behoorlijke reputatie. Dus ja, ik vind het alleen maar mooi dat we nu met 5 speelsters op een Grand Slam staan in een draw van 16. Tot ik tegen elkaar sta, was het minder leuk. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi dat we als land dat kunnen. Dus ja, nu komen er hopelijk ook wat meer jeugd bij. Want dat hebben we nog niet zoveel bij de meiden. Dus ik hoop dat we daar nog wat enthousiaste meisjes voor kunnen winnen.
1: Ja, dat jij zelf goed kon tennissen werd ook in 2019 al gezien. Op het sportgala in Alphen werd je toen uitgeroepen tot sportbelofte van het jaar 2018.
0: Ja.
1: Na afloop stond je toen voor onze microfoon. Laten we daar even naar gaan kijken en luisteren.
2: En het werd een nog groter feest voor rolstoeltennissend Alphen. De 14-jarige Lizzie de Greef

0: jou zitten. Zie jij dat zelf ook zitten?
1: Ik hoop het. Ik ga er hard voor trainen. Het is natuurlijk mijn droom. Dus ik ga ervoor.
0: Wat is je ultieme droom?
1: Ik hoop ooit op Paralympische Spelen te staan. Dat is mijn grote droom. En daar natuurlijk een medaille te winnen.
0: Geloof je er echt in?
1: Ja, ik geloof erin door gewoon hard te werken dat ik er wel kan komen.
2: Ik zie een grote glimlach op je gezicht.
3: Wat fantastisch is.
2: Hoe kijk en luister je hiernaar?
3: Ja, ik weet het moment ook nog heel goed. Maar, ja?
2: Wat kan je nog van dat moment herinneren?
3: Nou, ik weet eigenlijk vooral nog... Dus ik vond dat ik echt van niks wist. Dat ik het heel erg leuk vond dat ik daar met Diede... en toen met trainster Amanda ook was. Ja, maar het is gewoon mooi om dat terug te luisteren. Dat, nou ja, dan zeg ik, ja, het is mijn droom, mooi, de Paralympische Spelen. En dan denk ik, ja, daar stond ik.
2: Ja, dat heb je gehaald natuurlijk. Ja.
3: Nu die medaille nog. Maar ja, deel 1 is afgewinkt.
2: Ja, want we horen jou dus al zeggen van dat jouw grote droom dus is om ooit bij die Paralympische Spelen te staan. Nou, dat heb je in 2024 voor elkaar gekregen. Toen deed je mee.
3: Ja.
2: Je speelde de eerste partij, ook met je dubbelpartner Jinte Bos, op Susan Lengelen. Ja. Een groot stadion waar 10.000 mensen in kunnen. Volgens mij waren toen ook alle tickets wel verkocht toen. Ja. Wat voelde je toen je de baan op kwam toen?
3: Nou, ik zal je vertellen dat we zijn eerst ook nog even het stadion ingegaan. Om te kijken hoeveel mensen er zaten en hoe het voelde. Omdat we waren allebei zo zenuwachtig. Want ja, het was onze eerste keer Paralympisch Spelen. Gelijk in zo'n mega stadion. Waar weet ik hoeveel mensen zitten. En ook nog eens tegen een koppel. Oké, we kunnen ook nog gaan winnen. Dus die druk komt er ook nog eens bij. En nou, toen zaten we daar. Toen dachten we, oké, dit is wel heftig. Dus ik weet dat ik toen met Jinte de baan opliep. Dan zei ik, oké, nu mogen we even rondkijken. Maar zodra we bij het bankje zijn, dan mogen we niet meer het publiek in kijken. Als je eenmaal gaat kijken, dan blijf je kijken.
2: Kijk je dan ook van, waar zit mijn familie?
3: Of... Ja, want ja, in de ene hoek zaten mijn ouders. En de andere hoek zaten mijn opa en oma. En in de andere hoek zaten mijn vriendin. En oh, daar zit ook nog een bekende. Dus uiteindelijk zaten bij het bankje ook tussen de games door. En Jinte keek elkaar maar aan. Want ik denk, ja, anders, als je eenmaal gaat kijken, dan raak je zo afgeleid.
2: Wat schiet er op zo'n moment dan allemaal door je hoofd? Als je al die duizenden mensen ziet, denk je dan ook terug aan waar je toen ooit bent begonnen? Of?
3: Nou, het was op dat moment wel natuurlijk een beetje een droom die uitkomt. Dat is vooral heel erg na de wedstrijd toen we ook nog eens gewonnen hadden. En dan met al die mensen in zo'n stadion. Dat was wel een soort realisatie momentje van ja, we staan hier.
2: Heb je ooit eens voor zoveel mensen getennist?
3: Nee. Nee, dat was ook de enige keer.
2: Ben je op zo'n moment dan ook blij dat je dan wel die focus kan houden? Want je moet toch nog maar even dan dat partijtje spelen.
3: Ja.
2: Of partijtje, zeg ik dan.
3: Maar dat is spannend.
2: Het is een hartstikke grote partij op de Paralympische Spelen. Ja.
3: Ja. Ja, nee, dat... Nou ja, het was een hele spannende wedstrijd. Maar gelukkig hebben we het hoofd een soort van cool kunnen houden.
2: Ja, je hebt gewonnen. Je gaat dan door naar de volgende ronde. Dan speel je opeens niet meer op in zo'n groot stadion. Dan speel je ineens weer op een, ja, ik zeg het een beetje denigrerend, maar achteraf baantje.
3: Baan 13, ja.
2: Ja, ja. Hoe is dat verschil dan? Dat lijkt me ook wel heel lastig.
3: Ja, dat was ook heel anders. Maar ja, weet je, alsnog de hele familie en vrienden en iedereen zat er. Dus we hadden alsnog wel het publiek wat aan het joelen was. Eigenlijk is dat iets relaxter om te spelen. Dus ja, maar ja, het is inderdaad wel ergens gek dat je in de eerste ronde in zo'n mega stadion staat en de tweede dag, tot eigenlijk een spannendere wedstrijd of een belangrijkere wedstrijd zou moeten zijn, dat je dan op baan 13 staat. Maar ja, dat hoort erbij.
2: Ja, uiteindelijk geen medaille gepakt bij die Paralympische Spelen, nee. Want je ook niet bij het enkelspel waarin je meedeed. Baalde je daarvan of was je toch vooral heel erg trots op wat je daar bereikt hebt?
3: Nou, ik moet zeggen, ik ging ook niet naar de Paralympische Spelen in Parijs met de gedachte, ik ga hier een medaille pakken. Dat was, tenminste, je weet ook nooit of je gaat stunten, maar dat was niet in de lijn der verwachting op dat moment. Want ik had van heel veel speelsters nog nooit gewonnen. Ik kwam toen nog natuurlijk wel een beetje net kijken. Dus dat was, het was vooral gewoon de ervaring om daar te staan. Dat was natuurlijk al heel erg mooi.
2: Ja, nou, in 2028 is er weer een Paralympische Spelen in Los Angeles. Wat moet er gebeuren om daar weer bij te kunnen zijn?
3: Wat moet er niet gebeuren? Moet er wel gebeuren? Nee, maar dat is natuurlijk met tennis. Je kan altijd bezig blijven. Je kan altijd met dingen blijven verbeteren. En iedereen om je heen doet dat ook. Dus je moet altijd aanpassen. Oké, die heeft dat veranderd aan het spel. Wat ga ik

0: daar weer tegen doen. Dus ja, ik denk dat vooral gewoon het constant, de constantheid van het niveau, dat is heel belangrijk. Dat ik op elk toernooi hetzelfde niveau kan leveren. En dat het niet zo varieert. Maar verder, ja, de mentale trainingen, alles. Alles gaat natuurlijk gewoon door.
1: Je moet je door blijven ontwikkelen,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. En op alle vlakken.
1: Want hoe werkt het dan? Want hoe kwalificeer je dan voor zo'n toernooi, voor zo'n Paralympische Spelen? Is dat de beste 10 gaan erheen? Of hoe werkt dat?
0: In Nederland hebben we wat strengere eisen daarvoor. Omdat wij nou eenmaal heel veel goede topsporters hebben.
1: Ja, want we zeiden het net al. Ja. Ja.
0: Dus als ik het goed heb, bij de vrouwen moet je in de top 8 staan. Wil je direct erin zitten. En in de dubbel, even heel goed nadenken, moet je als duo in de top 8 zitten, volgens mij. Als ik het goed heb. Of bij de beste 6 of beste 8. Volgens mij 8. Maar ja, dat stel je voor, je zit er net uit. Dan heb je wel kans dat ze alsnog gaan proberen vanuit de tennisbond om een plekje voor je te krijgen. Maar wat dan weer bij ons het ding is, is dat er mogen er max 4 per categorie. Maar ja, wij zijn met 5, we zijn ook wel eens met 6 geweest. Dus dat was dan eigenlijk een groter issue. Dat oké, wie van ons gaat er dan? Dan was je eigenlijk nog meer af en toe bezig met tussen de Nederlanders. Wie staat er hoger dan dat je met de rest?
1: Omdat het niveau dus zo hoog is in Nederland eigenlijk.
0: Ja. Inderdaad. Alleen nou, Jesse Griffioen, die staat nu natuurlijk ook in die top. Maar die gaat niet meer naar de Spelen. Dus dat maakt het iets makkelijker. Dus voor nu zou iedereen in die 4 Nederlanders erbij passen.
1: Ja, ja, en geld is denk ik ook een belangrijke factor. Ik zag op jouw site al een oproep staan. Ook voor mensen die willen sponsoren, van meld je vooral aan.
0: Ja.
1: Want het kost op jaarbasis, zag ik het rolstoeltennissen op jouw site, 85.000 euro.
0: Ja.
1: Dat is een flink bedrag. Wat zijn dingen waar je het meeste geld aan kwijt bent?
0: Nou ja, ik heb een coach die meereist. Dus ja, al mijn kosten gaan momenteel keer 2. Maar ja, je moet natuurlijk bedenken dat bijvoorbeeld in januari ga ik naar Australië. Nou ja, daar speel ik dan 3 toernooien. Dus ja, een ticket naar Australië, verblijfskosten voor 3-4 weken. Weet je, dan moet ik hier een rolstoel komen. Je hebt altijd extra kosten. Dus ja, dat is gewoon heel erg veel.
1: En ook dan het prijzengeld. Als je dan kijkt bij het enkelspel op Wimbledon. Daar ontvangt de winnaar van het enkelspel een aantal miljoenen. Daar gaan echt heel veel bedragen in om.
0: Ja.
1: Dat is bij het rolstoeltennis niet zo.
0: Nee.
1: Aan wat voor bedragen moeten we dan denken als je een toernooi wint?
0: Nou, ik heb het zelf nog niet op mijn bankrekening gekregen, helaas. Maar op Grand Slams, dus ik denk dat je Grand Slams bedoelt. Ja. Nou ja, volgens mij, Roland Garros was volgens mij 68.000 euro voor als je nummer 1 bent. En dan moet er natuurlijk nog van alles vanaf.
1: Ja, ja. Je moet, wat je zegt, je hebt ook een hele entourage natuurlijk met de trainer. En,
0: ja, daar gaat natuurlijk nog ook belasting vanaf wat er uiteindelijk allemaal overblijft. Maar dat is ook vaak. In de rolstennis ga je pas iets zelf eraan verdienen. Op een Grand Slam als je in de halve finale komt.
1: Oké, dus eigenlijk alles daaronder, dan levert het niet heel veel op. Dan kost
0: nee,
1: het geld.
0: Want je moet je bedenken dat zijn 4 toernooien in het jaar. Waar je dus een oké prijzengeld krijgt. Maar de rest van het toernooi in het jaar, dat komt echt niet eens in de buurt daarvan. Het wordt wel telkens ietsjes beter, maar het is nog verre van hoe het zou moeten zijn.
1: Er is nog veel te winnen eigenlijk daarmee.
0: Ja, om als voorbeeld te geven, als ik naar een 1000 toernooi zou gaan. Ja, dat is een van de hoogste toernooien. Nou, bijvoorbeeld Barcelona. Mm-hmm. Ik heb daar geen geld verdiend.
1: Terwijl je wel in die finale stond.
0: Inderdaad. Ik denk, als ik had gewonnen, dat ik ook geen geld had verdiend. Of dat ik mijn eigen hotelkamer moet betalen. De coach moet een hotelkamer. Je moet vliegtickets hebben.
1: Dat is toch eigenlijk
0: ik
1: betaal
0: mijn coach
1: raar.
0: Om daar te zijn. Ja. Ja.
1: Best wel gek eigenlijk als je erover nadenkt.
0: Dat is het ook. Maar ja, dat ligt natuurlijk op dit moment aan het feit dat rolstennis nog niet zoveel aandacht heeft vanuit de media. En nog niet zoveel kijkcijfers heeft als het wordt uitgezonden op tv. Dus er is gewoon commercieel nog niet zo heel veel. Er valt niet heel veel uit te halen voor andere bedrijven. Maar dat verandert langzaam maar zeker. Maar dat kan nog iets sneller.
1: En welke stappen zouden daar nog ingenomen kunnen worden?
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste nu is dat het rolstennis iets bekender wordt. Want heel veel mensen weten ook gewoon simpelweg niet dat het bestaat. Die komen op Roland Garros aan en die denken, huh, wat is dit? Bestaat dit ook? En ik denk als het een wat meer wat bekender wordt, dan vaak vinden mensen het ook heel leuk als ze het zien. Dus die blijven ook kijken en die blijven reageren op dingen. Dus ik denk als het eenmaal bekender wordt, dat meer mensen gaan kijken, dan wordt het ook wat relevanter voor bedrijven en grotere toernooien om het ook te gaan sponsoren of toe te voegen aan hun eigen toernooi.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Een van de zomerhits van dit jaar, De Bouza met Magnetic. In de uitzending laten we vandaag een uitgebreid interview horen met de rolstoeltennisser Lizzie de Greef. Zojuist ging het over de Paralympische Spelen, maar er is nog een hoogtepunt voor haar. De winsten op het ABN AMRO Open in Rotterdam, vorig jaar. In de finale versloeg ze toen Jiske Griffioen.
1: Weer de Greef met de backhand rechtdoor geslagen. Kan Griffioen daarbij? Dat lukt niet. En zo stond de Greef door in die tweede set. Het is 5-4. En matchpoint voor Lizzie de Greef. En daar gaat de backhand uit van Griffioen. Dus er wint Lizzie de Greef het ABN AMRO Open bij het rolstoeltennis bij de vrouwen. 6-1, 6-4 voor de Greef tegen Griffioen.
2: Ja, de NOS zond dit dus uit. Heb je dit nog vaak teruggekeken?
3: Ja. Ja.
2: En hoe vaak is vaak?
3: Nou ja, er zijn natuurlijk al meerdere van dit soort compilaties op Insta terechtgekomen. Die zie ik af en toe nog wel terug ook op mijn eigen account. En dan één keer in zoveel tijd, dan zit ik een beetje scrollen, dan kom ik het tegen en denk ik, oh ja, dat was echt een leuk moment toen.
2: Ja, weet je nog wat je voelde toen je daar op de baan stond en dat beslissende punt sloeg?
3: Ik weet dat ik alleen maar dacht, laat die bal uitgaan, laat die bal uitgaan, laat die bal uitgaan. Ja? Nou ja, je staat natuurlijk hartstikke spannend, zo'n laatste punt. Maar ja, dat was gewoon een hele mooie week. Ja, dat was, voor mij waren dat toen echt hele goede overwinningen. En ja, mijn hele familie zat daar, mijn sponsors zaten daar. Dus het was natuurlijk een hele mooie ervaring om hier, tenminste in Rotterdam, dan zo'n toernooi te winnen.
2: Ja, veel mensen zagen dit waarschijnlijk als jouw grote doorbraak.
3: Ja.
2: Terwijl je eigenlijk natuurlijk al een tijdje aan de weg aan het timmeren was. Je had al het een en ander bereikt natuurlijk.
3: Ja.
2: Is dit dan wel jouw mooiste moment tot nu toe uit je carrière? Of zie je dat toch anders?
3: Poeh, mooiste moment. Nee, ik denk dat Rome nu ook wel heel hoog staat. Maar dit was denk ik meer een mooi moment dan dat in een eigen land is. Eruit gezonden op tv. Iedereen was aanwezig daar. Tenminste, heel veel belangrijke mensen uit mijn omgeving waren daar. Dat maakt het natuurlijk extra mooi. Kijk, weet je, in Rome win ik ook een toernooi. Dat is superleuk. Maar ja, daarna zit je ook gewoon met je coach aan het avondeten. En zit je de volgende ochtend weer in het vliegtuig. Terwijl hier wordt het natuurlijk veel meer gevierd dat je zo'n toernooi wint. Dus dat is denk ik vooral het grootste verschil.
2: Ja, er was ook veel aandacht in de media daar dus voor.
3: Ja.
2: Heb je daarna ook gehad dat mensen jou dan na deze winst toch anders gaan benaderen? Of jou anders zijn gaan zien? Of...
3: Niet dat ik weet. Nee, wist ik. Je krijgt wat meer belletjes of dat je een interview voor in de krant wil doen. Maar naast dat is het gewoon hetzelfde hoor. Dat moet je dan niet allemaal te gek gaan doen.
2: Tot zover het verleden. Laten we nu weer eens gaan kijken naar de toekomst. Want er komt nog heel veel aan. Wat zijn jouw doelen en dromen voor de komende jaren?
3: Nou ja, mijn grootste doelen en dromen, dat zijn natuurlijk om nummer 1 van de wereld te worden. En hopelijk om een gouden plak op te spelen voor elkaar te krijgen.
2: Ik zie een grote glimlach als je daarover gaat praten.
3: Dat zou natuurlijk het mooiste zijn, ja.
2: En wat is er nog voor nodig om, want je staat nu 6e op de ranglijst.
3: Ja.
2: Wat is er nog voor nodig om dat stapje te zetten?
3: Nou ja, ik denk om het niveau wat ik in Rome haalde, om dat constant op elk toernooi te kunnen laten zien.
2: Is dat lastig nog?
3: Dat was natuurlijk wel het piekniveau. Dus ja, dat is altijd moeilijk om weer daar te komen. En daarnaast moet ik ook, zoals ik al zei, door blijven ontwikkelen. Want ja, dat doen de andere spelers ook. Dus ja, vooral daarmee bezig blijven.
2: En als we dan echt kijken puur naar het spel, wat zijn nog dingen die je misschien technisch beter moet doen met een voorhand of een backhand? Of is dat eigenlijk al goed genoeg?
3: Het kan altijd beter. Het kan altijd beter. Bij tennis is het nooit een keer goed genoeg. Dat is ook het leuke eraan, want je kan altijd blijven verbeteren. Maar ja, ik denk vooral dat het constant worden in een bepaald niveau. Dus dat is soms dan haal ik het niveau, maar zie het ook nog maar eens 3 sets... en elke dag en elk toernooi vol te houden.
2: Ja, je hebt zoveel toernooien in een jaar waar je aan meedoet.
3: Ja.
2: Het is lastig om overal te kunnen pieken natuurlijk.
3: Ja, dat is inderdaad moeilijk. Maar ja, dat is uiteindelijk wel wat je natuurlijk probeert. En ja, het zal niet elke week lukken. Ik bedoel, we zijn ook maar mensen. Maar ja, dat is natuurlijk wel wat je elke keer weer gaat proberen.
0: Over 3 dagen is Lizzie de Greef te zien op het heilige gras van Wimbledon. Dan begint namelijk het rolstoeltoernooi. Ze vertelt wat ze verwacht.
3: Ik hoop dat ik mijn beste niveau naar boven kan laten komen. Maar het gras blijft een moeilijke, want ja, je hebt gewoon niet heel veel trainingstijd om je daarvoor te bereiden. Je hebt niet, ja, het is natuurlijk maar een hele korte periode per jaar dat je op gras speelt. En dit is nu mijn 3e jaar dat ik dat doe. Dus ja, elk jaar gaat het wel een beetje beter. Dus ik hoop dat dit jaar ook weer wat beter gaat.
2: Want hoe anders is tennissen op gras in vergelijking met gravel? Hoe verschillend is
3: het
2: dat?
3: Het is heel anders. Nou is het vooral het verschil bij ons dat het gewoon veel zwaarder is om op het gras te bewegen. Omdat je natuurlijk veel meer weerstand hebt met de rolstoel. Dus ja, de reddingen zijn automatisch wat korter, want je haalt gewoon minder ballen. En daarnaast is het tijdpunt heel erg anders. Dus waar je op gravel wat meer ruimere spinballen zou gaan spelen, is het op gras weer voordeliger om wat directere, hardere ballen te spelen.
2: En welke ondergrond ligt jou het beste?
3: Gravel. Maar dan wel het harde gravel, zeg maar. Dus Roland Garros gravel is eigenlijk, dat is mijn favoriet. Okay. Ja.
2: Dan hebben we Wimbledon gehad. Nou, dan zijn er nog heel veel meer toernooien dit jaar. Ja. Noem eens een paar wedstrijden waar je ook aan mee gaat doen.
3: Ik ga van de zomer naar Hamburg Open. Dat is een WTA-toernooi dat nu ook voor het eerst rolstoeltennis eraan toe heeft gevoegd.

0: daar ga ik naartoe. En dan in september hebben we een voortoernooi in Washington en dan US Open. En daarna hebben we nog de World Team Cup. Dus dat is een soort Davis Cup, maar dan met rolstennis. Dan hebben we alle categorieën op hetzelfde toernooi. Mm-hmm. En daarna hebben we nog een 1000 toernooi in Nice. Nog een 500 toernooi in Lorette. En dan hebben we nog de Masters.
1: Klinkt heel veel.
0: Ja.
1: Heb je ook wel eens tijd om een weekje gewoon even niks te doen?
0: In november heb ik als het goed is vakantie voor 2 weken.
1: En hoe ziet dat er dan uit? Is het, kan je dan de tennis echt helemaal loslaten? Of?
0: Nou, het is nooit helemaal weg natuurlijk. Want ja, je kan niet in 1 keer 2 weken niks gaan doen. Want ja, dat is niet echt goed voor het lichaam als je daarna... Want ja, daarna moet ik weer NK spelen. Dus ik kan ook niet helemaal ontspannen. Dus ik moet wel mijn fysiek daarbij houden. Wat fysieke trainingen doen. Maar in ieder geval even geen tennis.
1: En dat NK, dat is dan natuurlijk in Nederland.
0: Ja.
1: Wanneer en waar is dat?
0: Ik weet eerst echt niet precies. Maar ik gok dat het de 2e week van december zal zijn. Op het NTC in Amstelveen.
1: Oké, okay. Oh, dus ja. Mensen uit Alphen die willen komen kijken... die hebben dan de kans om jou het echt een keer te zien spelen.
0: Dat kan
1: dicht
0: zeker.
1: Bij huis.
0: Ja, ja. Inderdaad.
1: Ja, ja. Nou, Lizzie, dankjewel voor dit gesprek.
0: Ja, jij bedankt.
1: En veel succes de komende weken en maanden. We blijven je volgen.
0: Ja, dankjewel.

0: Vorige week greep Alfiens uit Alphen tegen Ridderkerk Roadies net naast de overwinning. Met 8-9 werd er verloren. Afgelopen zondag haalde het team van Erik van Beuzekom tegen Wassenaar revanche. Er werd met maar liefst 1-18 gewonnen. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij voorspelde vorige week in onze uitzending dat jullie zouden winnen. Maar had je verwacht dat het met zoveel punten verschil zou zijn?
1: Nee, absoluut niet. Het ging wel heel makkelijk. Ik denk dat iedereen die donderdag nog in hun hoofd had. Dus het ging eigenlijk heel erg vanzelf. We waren aan slag echt heel goed. Dus we hadden gewoon geen kans. Ik geloof dat we 20 hits hebben geslagen. Waarvan de helft sowieso meer dan één honk tussen een dubbel en triple. Het ging zo hard. We hebben ook in 7 inningen gespeeld. Dus het was ook zo voorbij.
0: Hoe komt het dat het verschil nou zo groot was?
1: Nou, tegenstander ook. De niveau van Ridderkerk en Wassenaar is al groot. Het scheelt natuurlijk ook nog een graad of 8. Want op donderdagavond was het volgens mij was het 35, 36 graden. Dat was die hele hete dag. En vorige week zondag was het helemaal niet zo heet. Dus was het goed te doen. Goed honkbal weer.
0: En hoe zit jij dan op de bank? Kun je dan een klein beetje genieten van het spel dat je dan ziet?
1: Ja, nou, wat ik bij het meeste van geniet is altijd het defensieve. Dus als je gewoon geen punten, geen errors maakt. Want dat is gewoon nog steeds het allermoeilijkste in honkbal. En ik moet zeggen, Robin Evans, onze starter, was ook gewoon weer fenomenaal. Dus hij was zo makkelijk. Ik geloof dat hij 9 strikeouts had. Hij had nog geen 90 ballen gegooid in 7 inningen. Dus ja, hij domineerde ook echt de slagploeg van Wassenaar. Dus daar geniet ik nog extra van. Dus dat was wel echt de kerst op de taart. Alles klikte weer. Maar misschien is het ook de tegenstander, maar het was denk ik ook wel revanche van de afgelopen donderdag.
0: Het was een drukke week met 3 wedstrijden in 8 dagen. Ja. Hebben je spelers het fysiek allemaal vol kunnen houden?
1: Ja, nou, ik heb nu 1 geblesseerde. Dus ik hoop dat die morgen kan spelen. Die is door zijn enkel gegaan, dus het was vrij dik. Kijk, honkbal, ja. Het is ook een stuk op ervaring, hè. Dus je hoeft niet heel erg super fysiek te zijn als met voetbal. Het is vooral een concentratiesport. Dus dat scheelt wel. Alleen, we trainen natuurlijk 2 keer in de week. Die waren vervallen omdat je die extra wedstrijd hebt. Dus ik denk dat het allemaal wel goed komt. En we hebben nu afgelopen week lekker kunnen trainen weer. En morgen staat Hax.
0: Jullie staan nu 5e in de competitie. Keurig in de middenmoot. Wat is er nog mogelijk de rest van dit seizoen?
1: Eerste of tweede worden wordt lastig. Want die verliezen gewoon niet. Dus die staan nu op 6 punten los, dacht ik. Of misschien wel 8 punten. Plekje 3 is theoretisch nog haalbaar. Dus dat is nu wel een punt die we doen. Maar mijn persoonlijke doel met het team is nu van elke tegenstander in de competitie 1 keertje winnen. Dus dat betekent dat we tegen Hax moeten winnen, tegen Saints, tegen Griffins en tegen Schiedam. Waar ik zelf persoonlijk Saints de grootste uitdaging vind, want die hebben ons echt afgedroogd. En daar speelden we ook in de sterkste opstelling. Hax morgen wordt ook moeilijk. Die hebben we met 1-4 verloren. Dus dat was wel spannender. Dus we gaan het zien. Dat is in ieder geval het doel. Dit jaar van de topteams 1 keertje winnen om te laten zien dat je er gewoon bij hoort.
0: Ja, je zei het al, morgen dus tegen de Hawks. Zij staan 2e. Heb je een bepaalde tactiek in gedachten? Hoe ga je die wedstrijd in?
1: Ik hoop dat we vooral defensief gewoon weer goed zijn. Ik ga met mijn beste starter weer starten, dus Ivens gaat starten. Ik heb nu ook mijn tweede ace die weer fit is. Dus Kevin Bakker gaat als tweede erop om hem dicht te gooien. Dus dat is wel beter dan in de eerste wedstrijd. En ik hoop eigenlijk op dat we een beetje smallball gaan spelen. En dat houdt in dat we niet alleen gaan proberen ver te slaan, maar dat we ook met stoten, stelen, hit en run. Dus dat zeg maar dat de loper al gaat lopen voordat je de bal geslagen hebt, om zeg maar vooral de defensieve stuk van de tegenstander in de war te brengen. Dat is een beetje de focus wat we proberen te gaan doen.
0: De afgelopen weken heb je bewezen dat je goed kunt voorspellen. Iedere keer als je zegt dat jouw team gaat winnen, dan gebeurt dat ook. Ik ben reuze benieuwd naar jouw voorspelling voor dit duel.
1: Ik zet op winst, maar geen grote winst. Dus ik denk dat het ergens...

0: hopelijk 7-3, 7-4 zoiets gaat worden. Een beetje die kant op gaan.
1: Nou, we gaan het in ieder geval zien, Erik. Veel succes morgen en we gaan jou ongetwijfeld weer spreken in de uitzendingen van Sportlokaal. Erik van Beuzenkom was dat, de trainer van de honkballers van Alfiens.

0: One Republic en Counting Stars. Na twee seizoenen keert voetbalclub ARC terug in de vierde divisie. Voorzitter Robert Roeleven vertelt in de ochtendshow van Studio Alphen waarom de terugkeer naar dit landelijke niveau zo belangrijk is voor de vereniging.
1: Kijk, we zijn natuurlijk gewoon een hele grote vereniging. En dan heb je natuurlijk ook heel veel aanwas. Daarmee ook toch wel veel aantrekkingskracht. Hè? Want ik bedoel, we zijn een populaire club. Veel mensen willen graag bij ons voetballen. Ja, en dan heb je toch, ja, als je een beetje size hebt, ja, dan neemt alles eigenlijk toe. Hè, op alle gebieden. En dan krijg je ook dit soort gevoel dat je denkt van ja, in de eerste klasse, hè, bedoel, het is ook niet slecht. Maar ja, vierde divisie is toch wel gewoon stoerder. Ja. En dan heb je ook wel zoiets van, als je daar ook de spelers voor hebt, de begroting voor hebt, eigenlijk alles hebt wat daarbij klopt, ja, dan wil je niet in de eerste klasse blijven hangen. Dan wil je gewoon vierde divisie. En je zei het in de aankondiging al, een lang gekoesterde wens. Ik bedoel, uiteindelijk zijn we er, tussen aanhalingstekens, maar 2 jaar uit geweest. En 2 jaar te lang. Maar ja, goed, het kan ook een keer gebeuren. En dat is ook gebeurd. Maar goed, dat je dan nu na 2 jaar eigenlijk alweer terug bent, dat is best wel knap. Want de inkomen is niet zo moeilijk als er weer uitkomen.
2: Nee, zo is het inderdaad. Ja, sportief gezien kan er natuurlijk van alles gebeuren. Het ligt natuurlijk ook aan de voetballers en de trainer. Je kan het op de achtergrond heel erg organiseren. Maar ja, het moet wel op het veld gebeuren. Wat is er, zeg maar, 2 jaar geleden, je zei het al, is ARC natuurlijk gedegradeerd. Maar wat is er dan aankomend seizoen anders ten opzichte van dat seizoen, waardoor het eigenlijk in ieder geval organisatorisch gezien niet anders, niet opnieuw gaat gebeuren?
1: De bal is rond, dus je weet het nooit. Maar ik denk dat wij de afgelopen 2 jaar, en dat is eigenlijk met de komst van Remco Tuijnenburg wel gebeurd, die heeft al wel echt een topsportklimaat neer willen zetten. Waarbij je eigenlijk alle ingrediënten hebben om op top amateurniveau te presteren. Om dat voor elkaar te krijgen. En daar heeft hij zich enorm voor ingezet. En daar zijn we hem ook heel dankbaar voor. En in die slipstream, zeg maar, zijn we ook, ook dingen bij ARC toch wel anders gaan organiseren. En dat is een proces. En dat duurt een tijdje. En daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Maar goed, er liggen beleidsplannen om in ieder geval, om het zelfs niet bij de vierde divisie te laten. Om toch te kijken of wij over een paar jaar ook nog zelfs door kunnen naar de derde. Dus wat dat betreft moet je daar ook je organisatie op afstemmen. En daar zijn een aantal mensen bij ons binnen de club behoorlijk intensief mee bezig.
2: Ja, wat gaat er dan onder andere veranderen binnen de club?
1: Nou, op zich niet zo heel erg veel. Maar het is een mindset. En dat is natuurlijk ook gewoon, wij doen videoanalyse, wij doen ook metingen bij spelers. Hè. Ze lopen met die hesjes waarmee ze gemeten worden om te kijken hoe de intensiteit is. Het is natuurlijk ook de trainer die erbij hoort. Hè. We hebben met Remco een hele fanatieke, ervaren trainer gehad. Maar we gaan komend jaar natuurlijk met Nick Oosterlee ook een enorme ervaren trainer krijgen. Dan zijn de verwachtingen natuurlijk ook wel weer hoog gespannen, zonder te veel druk bij hem te willen leggen.
2: Ja. Ja. Nu, ARC gaat dan de vierde divisie in. Hoe schouw je ARC in voor komend seizoen? Waar mikken jullie dan op? Want ja, de ambitie is dus om door te stoten naar die derde divisie.
1: Maar dat hoeft niet meteen winnen in een jaar.
2: Nee, precies.
1: Vierde divisie is gewoon heel mooi. We moeten ook nuchter blijven. En dat doen we ook wel. Maar het zou, we gaan gewoon kijken als we rustig doorbouwen om te zien wat er gaat gebeuren. Maar je moet er ook de spelers voor hebben. Je moet binnen de club moet je ook opleiden. Ja. Want je hebt die jongens natuurlijk later ook nodig om in dat eerste elftal op die derde divisie niveau te kunnen voetballen. Dus wat dat betreft, en dat is ook een mooie brug. Hè. We hebben bij ARC wat altijd gesproken van, ja, er is een wachtlijst, er is een reservebank van mensen die graag bij ons willen voetballen, maar niet terecht kunnen. Die hebben we met een aantal omzettingen kunnen laten verdwijnen. Dus wat dat betreft is bij ons ook de wachtlijst gaat eraf. En iedereen die bij ons wil voetballen, die moet een plek kunnen krijgen.
2: Maar wat voor doelstelling geef je Nick Oosterlee dan mee voor komend seizoen? Is dat dan een plekje in het midden? Of toch eigenlijk wel proberen om een beetje richting de bovenste posities mee te doen?
1: Proberen altijd.
2: En ja, proberen,
1: als dat niet lukt, anders het niet lukt, dan is handhaven is ook mooi. Ja. Maar vooral belangrijk is dat we gewoon op Zevensloot gewoon mooie wedstrijden gaan zien. Hè? Op vierde divisieniveau. En dat is dan toch, dat kijkt toch wel nog een stuk leuker, zeg maar. Maar spannend zal het altijd blijven.

0: Een minder bekende plaat van The Clash, maar niet minder leuk. Je hoorde Train in Vain. Tot zover Sportlokaal voor dit seizoen. De komende weken zijn we er even niet. Maar in augustus zijn we gewoon weer te horen op de zaterdagmiddag. Wanneer de exacte startdatum is, is nog niet helemaal bekend. Houd onze site daarom goed in de gaten. Straks na 4 uur, dan hoor je collega Tim van Beckum. Fijne middag en tot snel.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui.

0: Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Six Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 5 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ladies up in here tonight. No fighting.
10: We got the refugees.
9: No fighting.
10: Up in here.
9: No fighting.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alve met het nieuws van 6 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken, lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alve.
9: Studio Alve.
7: En Studio KNL.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Let me tell you why you're here.
11: Into the curve.
12: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
11: Resist.
13: I'll make everything all right.
10: Groove.
14: Boom, boom, boom. We're all followers. It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat. Or a ting,

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu
7: Into the Groove.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Arturo, it is safe. Here is the

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000... Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Sprankelend. Herkenbaar. Vernieuwend. Eigenwijs. Betrouwbaar. Dit is Studio.

Studio.

0: lang onbekommerde radio.
1: Martien Derwijn.
0: Wij zijn een tikkie eigenwijs, maar vooral vertrouwd. Nieuws vanuit jouw eigen achtertuin.
2: Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
1: Studio Alphen.

0: Leuven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Eentje Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is.

0: was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.